Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Best op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de Straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt, maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 medewerkers omgekomen. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen komende dag tegen elkaar. Het weer in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon. En maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Mag meester Gebben? Hey. Hallo, Omroep Flevoland hier.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

tulpenvelden van Lelystad tot waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons

Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Max op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land bewolkt, maar ook soms wat zon. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: je bent altijd direct op de hoogte van het nieuws. Bij groot nieuws krijg je zelfs een pushmelding, zodat jij het als eerste weet. Waar je ook gaat, neem ons mee. Download de app van Omroep Flevoland.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: 6 uur op Radio NTV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek, waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. En vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland overgebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het schip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land ook soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: jouw favoriete classics en de hits van nu.
1: Dit is Flevoland.
0: Nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. Flevoland is wakker met Jolien en Leo.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Vier partijen in Lelystad schrijven ook een coalitieakkoord. En jonge Emmeloorder moet 3 jaar de cel in voor brandstichting. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in een ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn meer mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië en vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland gebracht. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd en wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. Het is nu de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. Het weer in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog en af en toe zon. Daar wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
4: Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent op deze vroege woensdagochtend. De 6e mei, de dag na bevrijdingsdag. Heb jij je vlag nog gevonden?
1: Nee, het is... Ja, nee. Toestand.
4: Ja of nee?
1: Dozen. Nee, niks.
4: En je hebt ook niet gezocht meer?
1: Ik heb... Nee. Okay. Maar heb jij hem netjes opgeruimd? Netjes opgevouwen?
4: Ja, zeker. En
1: heeft,
4: ja, absoluut.
1: Heeft hij de grond geraakt?
4: Nee, mag ook niet. Hè?
1: Nee, dat aanvragen.
4: Nee, dat mag niet.
1: Anders moet hij weg.
4: Maar heb je nog een leuk festivaletje meegepikt?
1: Nee, ik ben naar huis gegaan en ik ben gaan slapen.
4: Oh, oké. Okay. Ja. Ik zou naar Zwolle met mijn zonen. Maar daar is het ook niet van gekomen.
1: Oh?
4: Ik heb ook lekker geslapen.
1: Oh, heerlijk.
4: Ja, dus wij zijn er weer fris en fruitig bij op deze woensdagochtend. Hopelijk jij ook, want we hebben nieuws voor je.
1: Oh.
4: Bijvoorbeeld 4 partijen in de Lelystadse gemeenteraad... die hebben een eigen coalitieakkoord opgesteld. Welke dat zijn, dat hoor je over een paar minuten.
1: Ja, dat is politiek. En dat is binnen en dat is vergaderen. Maar we gaan ook nog lekker naar buiten met het nieuws. Hengelsportvereniging Almere. Die stimuleert haar leden om zonder lood te vissen. Dat zo betekent.

0: Jack Johnson heeft ze allemaal om zich heen verzameld. The Good People. En daarmee werd het 6:07.
1: De PVV, VVD, Forum voor Democratie en Mooi Lelystad hebben een alternatief akkoord opgesteld voor een nieuwe coalitie. En ja, dat is toch wel opvallend, omdat 9 andere partijen onder leiding van Jong Lelystad al 2 weken werken aan een nieuw raadsakkoord.
0: De 4 rechtse partijen hebben in 3 dagen tijd hun eigen akkoord opgesteld. Aswin van Stormbroek van de PVV.
2: Op 7 april, jongsleden, hebben wij al met een motie ingediend door onze partijen. Aangeeft dat wij eerst een coalitie willen gaan onderzoeken, los van wie daarin zou komen. Nou, dat haalde het op 1 zetel niet. De andere partijen kozen ervoor om eerst een raadsakkoord te onderzoeken. Nou, wij besloten toen om gewoon met elkaar om tafel te gaan zitten. Kunnen we kijken tot of wij tot een akkoord kunnen komen. Nou, dat heeft 3 avondjes geduurd en toen waren wij eruit. En dat is een hoofdlijnakkoord. Wij willen nog steeds met al die andere partijen ook praten. Dus we nodigen ze ook uit. Kom bij ons aan tafel om te kijken of we er tot iets moois kunnen komen.
3: Maar wat is de status van dit stuk dan? Want ja, daar wordt door de andere partijen dus echt serieus naar de inhoud al gekeken over een raadsakkoord van 9 partijen samen.
2: Ons stuk is helemaal klaar qua inhoud. Op hoofdlijnen, zoals gezegd. Omdat wij nog steeds het aanbod hebben de andere partijen om mee te komen praten. En dan zijn we uiteraard bereid om daarover te praten. Financieel moet dat dus allemaal nog doorbrekend worden. Dat willen we ook laten doen. Maar wij willen eerst in gesprek met die andere partijen. Om te kijken of we tot een meerderheid kunnen komen. Want wij tellen nu maar 14 zetels. Dus daar moeten we nog minimaal 5 bij. Maar daar hebben wij vertrouwen in dat dat kan gebeuren.
3: Ja. Oh, u zei al 7 april, was er een motie die van u die geen meerderheid kreeg. Waarom heeft u zich daar dan niet bij neergelegd en gezegd van ja, nou oké, dan geven we nu maar inderdaad de mensen, de partijen die dat raadsakkoord willen onderhandelen, het voordeel van de twijfel. Laten zij dan nu maar aan de gang gaan, zoals ze dat nu aan het doen zijn ook.
2: Nou, omdat ik toen ook heb gezegd, 9 partijen gaven aan, wij willen voor een raadsakkoord de eerste optie doen nu. Nou, dat telt 19 zetels. Nou, dat vinden wij geen raadsbreed akkoord. Er waren 2 partijen, Leefbaar en Inwonerspartij, die hadden geen duidelijke voorkeur. Nou, ze gaan nu met 23 zetels, gaan zij voor een raadsbreed akkoord, zoals zij dat zelf willen noemen. Nou, wij hebben gezegd met onze 4 partijen, dat is geen raadsakkoord, dan kan je eerder een breed coalitieakkoord noemen. Dus wij hebben gezegd, nou, dan gaan wij ook

0: kijken of wij tot een akkoord kunnen komen. En dan hopen wij nog steeds, wat ik net al zei, dat zij zich bij ons aansluiten om te kijken of er een meerderheidsakkoord kan komen.
1: Ja, als we dan even een paar dingen daar uithalen uit dat akkoord. U gaf dat ook op 7 april aan, dan moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. Maakt u dan hardere en duidelijkere keuzes dan u zou verwachten in een raadsakkoord?
0: Nou ja, wij hebben nu bijvoorbeeld de keuze gemaakt en we zijn blij dat de VVD daar nu dan eerlijk over is dat we geen nieuw poppodium willen, hè, wat wij al heel lang roepen. Dat we niet een nieuw herdenkingsmonument gaan doen. Er komt op jeugdzorg komt natuurlijk een heel groot tekort aan van bijna 10 miljoen. Dus ja, we moeten keuzes maken. En wij hebben het gevoel bij het raadsakkoord dat dat wat moeilijker is met 9 partijen. Als wij mee zouden doen, zijn het ook 13 partijen. Dat is ingewikkeld. Dus wij willen nu sneller stappen maken. En daar hebben wij gewoon vertrouwen in.
2: Ja, het lijkt erop dat er nu twee kampen zijn ontstaan in de formatie in Lelystad. Die van een raadsakkoord en de ander dus voor een coalitieakkoord. Nou, dat is volgens Martin Tilstra van de VVD zeker niet zo.
3: Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn, want dit is geen eindbod. We hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten met elkaar als 4 partijen. Maar het is helemaal niet uitgesloten dat we alsnog in gesprek gaan met de rest van de raad. En dat moet je ook dus niet zien als een eindbod. Het is eerder een startpunt van verdere gesprek met de andere partijen, als ze dat zouden willen. En daar staan wij altijd voor open.
1: Maar spreekt u dan wantrouwen uit over de manier waarop het proces nu loopt onder leiding van Jong Lelystad met een procesbegeleider?
3: Nee, dat is geen wantrouwen naar het proces toe. Wij respecteren echt hoe ze dat hebben aangepakt en hoe ze er ook mee bezig zijn. We zien ze ook heel oprecht proberen om daaruit te komen. Maar nogmaals, wij denken dat een traditionele coalitie zou verstandiger zijn. Gezien de verkiezingsuitslag is het ook mogelijk. En daar zouden we nog steeds graag voor gaan.
1: Wat schiet Lelystad dan meer op met een coalitieakkoord dan als je op een hoofdlijnakkoord over een hele hoop afspraken met elkaar afspraken maakt?
3: Wij denken dat het uiteindelijk een stabielere vorm van stads

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: gezegd, hè? I need you like a shot needs to shoot. Poëtisch.
1: Zeker.
0: Ja, zo kennen we dat. En daarvoor onze eigen Davina Michel.
1: Hengelsportvereniging Almere stimuleert haar leden om zonder lood te vissen. Sportvissers gebruiken van oudsher lood, nou, om bijvoorbeeld hun haak of voerkorf te verzwaren en te zorgen dat die op de juiste plek blijven.
0: Het streven is om iedereen over 2 jaar loodvrij te laten vissen. Jos Holla van de Hengelsportvereniging Almere.
2: Nou ja, er is een zogenaamde Green Deal gemaakt tussen overheden en sportvisserijen, de georganiseerde sportvisserij. En inderdaad staat 2028 als een streefdatum. Ja, of dat echt gaat lukken, ik moet eerlijk zeggen, ik betwijfel dat hoor. Maar ik hoop gewoon dat je met dit soort acties mensen kan overtuigen om het wel te doen en dat je uiteindelijk zo'n verbod aan het eind helemaal niet nodig hebt.
3: De vereniging biedt tijdens de wedstrijden gratis loodvrije producten aan.
2: Nou ja, lood is een materiaal die je eigenlijk niet in het milieu wil hebben. Op zich verspelen wij nooit zo heel veel lood hoor. Ik heb het idee dat het misschien wel eens iets te breed wordt ingezet. Maar ja, ieder stukje lood wat je verspeelt, ja, dat hoort niet in de natuur thuis. Dus we zijn een project begonnen om al onze deelnemers aan de wedstrijden kosteloos te voorzien van een pakketje loodvervangers. Kijk, dit zijn de loodvrije artikelen. Dit zijn de wat ouderwetse artikelen met lood. Dit zijn de pakketjes die we zomaar kosteloos aan alle deelnemers verstrekken. Dus ze krijgen allemaal zo'n pakketje. Ja, eigenlijk kan je daar best wel een jaar mee vissen. Zoveel verspeel je allemaal niet. Kijk, wat dan een beetje jammer is. Dit soort loodgewichten wordt ook veel gebruikt. En het zijn ook prima, hè? Een verwisselbaar gewichtje. Ja, het zou mooi zijn als de commercie dit dan ook in staal zou kunnen maken. In plaats van lood. Maar zover zijn we helaas nog niet.
3: Er zitten dus nog wat haken en ogen aan om iedereen in 2028 loodvrij te laten vissen. Bij HSV Almere proberen ze naast het lood

0: vrijvissen in ieder geval zo dier- en milieuvriendelijk mogelijk hun hobby uit te oefenen.
1: Sowieso vanuit de vereniging proberen wij zo netjes mogelijk te vissen. Hè. We gebruiken bijvoorbeeld ook met de wedstrijden geen leefnetten. En sterker nog, wij hebben als vereniging ervoor gezorgd dat in heel Almere leefnetten verboden zijn. Wij promoten het weer haakloos vissen waar het mogelijk is. Veel visserijsoorten is dat mogelijk. We hebben ook alle leden een monomaster verstrekt. Dat is een simpel apparaatje waarmee je restjes nylon heel simpel op kan ruimen. Ja, dat zijn allemaal dingen vanuit de verenigingen, daar investeren we in. En ja, ik heb echt het idee dat dat werkt.
2: Lekker buiten.
3: Ja, en dat was Jos Holla dus van de Hengelsportvereniging Almere. En de club probeert naast dat loodvrij vissen om in ieder geval ook zo dier- en milieuvriendelijk de hobby te laten uitoefenen door iedereen. Nou, dat is toch een mooi streven.
2: Ja, en straks gaan we kijken naar de berichten van buiten Flevoland. Wat heb je allemaal gevonden, Jolien?
3: Het ging natuurlijk over de dag van gisteren, bevrijdingsdag, hoe dat is gevierd.

0: op Flevoland en I Believe. Berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het in sommige plaatsen heel erg druk. Mochten er ook geen mensen meer het festivalterrein op. Nou, gisteren hadden we het over de Jostie-band, hè. En hoe spannend ze het vonden om op te treden. Er waren wel wat zenuwen. Maar het ging helemaal goed. Ze hebben ervan genoten.
2: Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel bij jou.
3: Kwamen jullie echt met een helikopter aan? Sommigen kwamen met de helikopter aan, dat klopt.
4: Ik ben de drummer van de...
3: Geweldig, maar drummer, dat is mooi. En heb je gezien met zo'n groot podium, mooi hard slaan.
4: Ja joh, dat is altijd zo leuk.
1: Ja, geweldig genoten dus. Nou, mooi. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland gebracht. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Ja, dat is... Nou, toch wel opmerkelijk, want normaal gebeurt dat van dier op mens. Er is geen gerichte behandeling bij een besmetting met het Hanta-virus, weet viroloog Marion Koopmans.
5: Echt gericht op het virus zelf zijn er geen specifieke behandelingen. Dus het gaat vooral over het behandelen van de klachten die mensen hebben. En daar zijn allerlei ondersteunende behandelingen voor. Maar we weten niet eens of de mensen die klachten hebben überhaupt Hanta-virus-infectie hebben. Dus dat zou ook bekeken moeten worden.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat de eerste besmetting aan land gebeurde. Daarna zou het zijn verspreid onder de passagiers. 3 mensen aan boord zijn overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Wat zaken waren dat van buiten deze provincie?

0: Klassiekertje uit de jaren 80. Nick Kershaw en I Won't Let the Sun Go Down on Me. Fijn dat je luistert naar Flevoland. Ga naar het regio nieuws.
1: Dit is Flevoland met het regio nieuws.
0: Vier partijen in de Lelystadse gemeenteraad hebben een eigen coalitieakkoord opgesteld. Het gaat om de PVV, de VVD, Forum voor Democratie en de partij Mooi Lelystad. De vier schreven een hoofdlijnenakkoord van 11 A4'tjes, terwijl 9 andere partijen onder leiding van Jong Lelystad al 2 weken werken aan een raadsakkoord. Volgens fractievoorzitter Van Stormbroek van de PVV kan dat sneller.
2: Nou, het heeft 3 avondjes geduurd en toen waren wij eruit. En dat is een hoofdlijnakkoord. Hè. Wij willen nog steeds met al die andere partijen ook praten. Dus we nodigen ze ook uit. Kom bij ons aan tafel om te kijken of er tot iets moois kunnen komen.
0: Een 18-jarige jongen uit Emmeloord is veroordeeld tot 3 jaar jeugd-TBS. Hij heeft 2 auto's in brand gestoken en pleegde diefstal met geweld. Volgens deskundigen leidt hij aan schizofrenie. Daardoor is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Hengelsportvereniging HSV Almere vindt dat fabrikanten van visspullen meer loodvrije spullen moeten produceren. De visvereniging promoot al enige tijd loodvrij vissen. Jos Holla van de Hengelsportvereniging Almere.
3: Ja, dat hoort niet in de natuur thuis. Dus we zijn een project begonnen om al onze deelnemers aan de wedstrijden kosteloos te voorzien van een pakketje loodvervangers.
0: Maar die passen niet op alle hengels, vandaar de oproep aan de fabrikanten. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. 3 passagiers worden naar Nederland overgebracht. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. Volgens president Trump wordt de operatie kort gepauzeerd om te kijken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Voetbalclub Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander.
5: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vandaag hebben we te maken in eerste instantie met veel bewolking, maar in de loop van de dag kan de zon af en toe nog wel gaan doorbreken bij uiteindelijk maxima rond 14 of 15 graden en een matige noordoostenwind. Zowel donderdag als vrijdag worden prima dagen om erop uit te gaan, met respectievelijk 15 graden op donderdag en 17 graden op de vrijdag. In het weekend gaan we zelfs boven de 20 graden uitkomen, maar dan neemt ook langzaamaan de kans op stevige buien toe.
6: Vanavond begint de tweede ronde van de play-offs. Almere City neemt het dan op tegen de Graafschap. Ja, heeft de trainer Jeroen Rijsdijk er een beetje vertrouwen in? Je hoort hem zo meteen.
7: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: ik het niet te doen.
1: Nee, dat is ook wel eens rustig.
0: Mark Noffler van de Downstage deed het helemaal zelf. In Walk of Life.
1: We gaan naar de sport, want Almere City speelt vanavond vanaf 7:15 in de tweede ronde van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie thuis tegen de Graafschap.
0: Verslaggever Martijn de Groot sprak met trainer Jeroen Rijsdijk.
2: Je wil in die heenwedstrijd natuurlijk een resultaat neerzetten om zaterdag een kans te maken op de Vijverberg. Klappen jullie er bovenop of gaan jullie meer gedoseerd die wedstrijd in?
3: Ja, het gaat over 2 wedstrijden. Dus het gaat ook over wedstrijdmanagement, zoals dat wel eens met een mooi woord heet. Uiteraard wil je in de eerste wedstrijd wel een resultaat boeken. Dat is ook nodig. Alleen het is niet altijd zaligmakend. Hè? Dus in de wedstrijden die in de andere play-off werden gespeeld. Hè, daar pakte RKC misschien niet gelijk de winst. Je zag dat Roda en RKC zowel uit als thuis dicht bij elkaar zaten. Dus ik denk eerlijk gezegd dat nu ook het geval is. Dat het over details gaat. En daar moeten we bepalend in zijn.
2: Ja, zij hebben de eerste ronde van de play-offs mogen overslaan. Ze hebben een weekje lange rust gehad. Is dat een voordeel of een nadeel?
3: Ja, dat kan je allebei de kanten uitleggen. Ik denk dat het voordeel voor ons is dat wij wedstrijdritme hebben gehouden. Dat wij ook een boost hebben gekregen van 2 overwinningen. De Graafschap zal hem uitleggen als fijn. We hebben goed naar die wedstrijd toe kunnen werken. En op trainingskamp in Delden de scenario's richting Almere hebben doorgenomen. Dus ja, ik denk dat het voor ons een voordeel is. En de Graafschap zal het anders uitleggen.
2: Ja, voor de competitie dus daar verloren, hier gewonnen. Wie is er dan favoriet?
3: Ja, dat is altijd lastig. We kunnen nu een favoriete rol aanmeten. We kunnen ook zeggen van we willen gewoon die eerste wedstrijd zo goed mogelijk aanvliegen. Ik denk dat het heel dicht bij elkaar zit. Dus ik denk dat ook beide weer kunnen zeggen wij zijn de favoriet.
2: Ja. Je topscorer Julian Rijkhoff moest in de eerste ronde 2 keer op de bank plaatsnemen. Mocht wel invallen zaterdag. Scoren toen ook. Gaat hij wel beginnen tegen de Graafschap?
3: Ik vind het wel leuk dat je toch elke keer naar de opstelling vraagt. Maar ik ga hier voor de camera geen opstelling prijsgeven.
2: Wie moet je missen?
3: Ja, eigenlijk hetzelfde als de afgelopen weken. Dus Beiren er nog niet bij. En de lang...
2: Burgering.
3: Beiren Burgering, ja.
2: En heb je er al een streep doorgezet voor de play-offs?
3: Nee, nog niet. Hangt er vanaf hoe ver we komen. Dus als wij ver komen, kan die alsnog aanhaken. Maar vooralsnog is hij natuurlijk ook al even uit de roulatie. Dus... op dit moment focus ik me op de groep die fit is.
2: Tot slot, de Graafschap heeft in het verleden Almere City 2 keer dwars gezeten in de play-offs. 1 keer in 2015, 1 keer in 2018 toen de finale verloren werd. Wat zeg jij dan?
3: Dan zeg ik dat waren 2 hele andere teams en dit is weer een heel nieuw jaar.
2: 3 keer scheepsrecht.
3: Ook dat.
1: Oh. Nou, dan hebben we alle clichés ook al gehad.
0: Stelt mij wel gerust.
1: We gaan het zien. Trainer Jeroen Rijsdijk hoorde je van Almere City. Vanavond dus die thuiswedstrijd tegen de Graafschap. En dan de return in Doetinchem. Die is zaterdagavond.

0: Mal Smit nodigt ons uit voor een dansavondje. Stay if you want dance. Zometeen. Gisteren gemist.
1: Ja,
0: fragment op tv,
1: ja,
0: radio.
1: Ja, heel veel fragmentjes hebben we. In RTL Tonight ging het over een bijzondere vondst in de Nationale Bibliotheek in Den Haag. Je moet eens hopen wat het is.

0: onderweg. Goedemorgen, je bent bij Flevoland is wakker. Jolien is wakker. Ik ben wakker.
1: Ja, ik ben wakker aan het worden.
0: Oké. Okay.
1: Laten we dat zomaar uitdrukken.
0: En samen hebben we dit voor je. Wat we gisteravond hebben gemist op radio en tv.
1: Ja, we beginnen met Pauw en de Wit. Daar was aandacht voor Bevrijdingsdag. Oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen vertelde wat de dag voor hem betekent. Job Cohen.
0: Ja, hij komt eraan hoor. Ogenblikje, meneer Cohen.
1: Die moet nog even wakker worden.
0: Ja, daarom.
2: Vrijheid. En wat ik me in toenemende mate gerealiseerd heb, is dat we jarenlang dachten, ja, God, vrijdag, vrijheid, dat is er gewoon vrede. Hebben we niks mee te maken. En dat is gelukkig, aan de ene kant gelukkig is dat aan het veranderen. Aan de andere kant is het ook terug dat het moet, omdat die vrijheid ook echt onder druk staat.
1: Voor de Oekraïense activiste Vita Kovalenko was het een beladen dag.
3: Ik ben blij voor de mensen die daar op pleinen staan te vieren. Die kunnen dansen en genieten. Ik vind het persoonlijk best moeilijk. Voor mij belangrijk was gisteren de herdenkingsdag. Daar ga ik echt in alle rituelen en alle tradities met Nederlanders mee. Maar vandaag had ik een rustige dag op mijn werk. Mm-hmm. En dan ga je bij de familie checken. Gaat het goed met hen? Ja. Hoe is het daar? Hoe is het met mijn neef aan het front?
4: Dubbel gevoel dus.
3: Heel dubbel.
1: In RTL Tonight ging het over een bijzondere vondst. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden met spullen van het Nederlandse verzet uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens historicus Huib Krijns van de bibliotheek is de historische waarde heel groot.
5: Er is eigenlijk best wel weinig bewaard gebleven van het verzet. Ook omdat het zo gevaarlijk was om dingen te bewaren. En er zitten daar bijvoorbeeld ook documenten waarin letterlijk op staat, als je dit gelezen hebt, verbrand het. He, want als je ermee gepakt wordt, dan ben je de sjaak. Dan word je tegen de muur gezet. Dus heel veel materiaal is uit veiligheidsoverwegingen vernietigd. Tijdens de oorlog al. En hier is dus blijkbaar iemand die dat niet gedaan heeft. Levensgevaarlijk. Maar daar ben ik nu dolblij mee.
1: De doos was eigendom van Wim Oosenbrug senior. In de oorlog vervalste hij documenten.
5: Hij was betrokken bij de falsificatiecentrale van de landelijke organisatie.
6: Ik heb er hier eentje. Is dat zo'n document?
5: Ja, dat is een identiteitsbewijs, een persoonsbewijs. En dat is leuk dat je deze eruit haalt, want die heeft mij geholpen de oorsprong van deze doos te vinden.
6: Ah.
5: Want daarop staat de naam van mevrouw Oosenbrug. En ik denk, ik ken een Oosenbrug, dat is een oud collega van mij.
6: Ah.
5: Ik heb contact met hem gezocht, ik heb hem gebeld. Hij zegt, dat is mijn moeder.
6: Nee, niet.
1: God, dat is wel een heel bijzonder verhaal, hè?
0: Nou, mooi.
1: Ja. In De Rode Draad ging het over daten met autisme. Hoe is het om te daten als je subtiele hints maar moeilijk kunt oppikken en de verwachtingen niet altijd duidelijk zijn? Nou, filmmaker en schrijver Koen Bruning, die heeft zelf autisme, en maakte er de korte film Dus je valt op vrouwen over. De film baseerde hij op een date die hij zelf meemaakte. Een jaar lang begrepen hij en een vrouw die hij had leren kennen elkaar niet.
7: Het moment dat ik haar na een lange tijd weer tegenkwam en ze zei, zullen we weer afspreken? En ze mij een beetje aanraakte, dus ik raakte helemaal van slag. Ik denk, oh, volgens mij is het toch wel geïnteresseerd in mij.
1: Ja, en uiteindelijk vroeg hij haar op date, maar werd hij afgewezen.
7: Zij dacht oprecht een jaar lang dat ik op mannen viel. Wat aan zich helemaal niet erg is of iets om voor je te schamen. Maar wel voor mij heel erg samenvatten wat ik jarenlang heb meegemaakt in de liefde. En dat is toch heel vaak miscommunicatie en heel veel verdriet. Dat ik me denk te moeten bewijzen. Terwijl dat eigenlijk iets is wat je niet in de liefde moet willen. Jezelf bewijzen.
1: Nee, dat is niet nodig, gelukkig.
0: Nee, hadden ze
1: een sneu verhaal.
0: Weinig liefde over. Ja.
1: Dan denk je, nou ja, dan vraag je erop deze en dan word je alsnog afgewezen.
0: Maar hij probeert er wel wat aan te doen met die film natuurlijk. Dat kan ook weer anderen op dingen wijzen.
1: Ja, en begrip voor mensen met autisme.
0: Ja, en er wat van leren natuurlijk.
1: Zeker.
0: Dat waren ze, de fragmenten die je misschien gisteren hebt gemist op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: We moeten keuzes maken en ja, dat is ingewikkeld. Dus wij willen nu sneller stappen maken. En daar hebben wij gewoon vertrouwen in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, of het echt gaat lukken. Ik moet eerlijk zeggen, ik betwijfel dat hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik denk dat ook beide weer kunnen zeggen, wij zijn de favoriet.
0: Dit is Flevoland.
4: Daar staan we altijd voor open.
5: Iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Maak je huis klaar voor zon, sfeer en comfort. Bij Markies Zonwering en Wonen in Lelystad. Van sfeervolle zonwering tot compleet woonadvies. Markies Zonwering en Wonen maakt van jouw huis een droomplek. Kwaliteit, maatwerk en service staan voorop. Markies Zonwering en Wonen. Markies met Q-U-I-S.
8: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Twee gewonden bij steekpartij vannacht in Almerepoort. En vier partijen in Lelystad schrijven ook een coalitieakkoord. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Aan boord zijn mensen besmet met het Hanta-virus. Het schip ligt nu nog voor de kust van Kaapverdië. Vanaf daar worden 3 mensen naar Nederland overgebracht. Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. In Pijnakker werd een feest helemaal afgelast nadat iemand onwel was geworden. En Bevrijdingsdag werd afgesloten met het traditionele 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar traden onder meer Agda en Amerika. Bij het 5 mei-concert waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat klonk zo bij de BBC.
12: Arsenal in the final! Well, what a time! What a tussle this has been! And Arsenal have won it 1-0! And now they're in the Champions League final for the first time for 20 years!
11: Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vandaag tegen elkaar. En het weer nog in het oosten en zuidoosten. Vandaag regen, daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij Flevoland is wakker op deze vroege woensdagochtend. Natuurlijk hebben we weer nieuws voor je. 4 partijen in de Lelystadse gemeenteraad die hebben een eigen coalitieakkoord opgesteld. Welke partijen dat zijn, dat hoor je over een paar minuten.
9: We gaan ook nog een frisse neus halen met de hengelsportvereniging Almere. Die stimuleert haar leden om te vissen zonder loods.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
15: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
4: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
16: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
18: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
19: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
20: Dynamisch.
19: Maar in de winter wil ik zekerheid.
21: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
22: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
23: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
24: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
23: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: mag het, Bruno. Ga naar het nieuws.
1: Ja, de PVV, VVD, Forum voor Democratie en ook mooi Lelystad hebben een alternatief akkoord opgesteld voor een nieuwe coalitie. En dat is toch wel opvallend, omdat 9 andere partijen onder leiding van Jong Lelystad al 2 weken werken aan een nieuw raadsakkoord.
0: De 4 rechtse partijen hebben in 3 dagen tijd een eigen akkoord opgesteld. Arsvin van Stormbroek van de PVV.
2: Op 7 april, jongsleden, hebben wij al met een motie ingediend door onze partijen. Aangeeft dat wij eerst een coalitie willen gaan onderzoeken, los van wie daarin zou komen. Nou, dat haalde het op 1 zetel niet. De andere partijen kozen ervoor om eerst een raadsakkoord te onderzoeken. Nou, wij besloten toen om gewoon met elkaar om tafel te gaan zitten. Kunnen we kijken of wij tot een akkoord kunnen komen. Nou, dat heeft 3 avondjes geduurd en toen waren wij eruit. En dat is een hoofdlijnakkoord. Hè. Wij willen nog steeds met al die andere partijen ook praten. Dus we nodigen ze ook uit. Kom bij ons aan tafel om te kijken of we er tot iets moois kunnen komen.
3: Maar wat is de status van dit stuk dan? Want ja, er wordt door de andere partijen dus echt serieus naar de inhoud al gekeken over een raadsakkoord van 9 partijen samen.
2: Ons stuk is helemaal klaar qua inhoud. Op hoofdlijnen, zoals gezegd, omdat wij nog steeds het aanbod hebben de andere partijen om mee te komen praten. En dan zijn we uiteraard bereid om daarover te praten. Financieel moet dat dus allemaal nog doorbrekend worden. Dat willen we ook laten doen. Maar wij willen eerst in gesprek met die andere partijen om te kijken of we tot een meerderheid kunnen komen. Want wij tellen nu maar 14 zetels. Dus daar moeten nog minimaal 5 bij. Maar daar hebben wij vertrouwen in dat dat kan gebeuren. Ja.
3: Nou, u zei al 7 april, was er een motie die geen meerderheid kreeg. Waarom heeft u zich daar dan niet bij neergelegd en gezegd van ja, nou oké, dan geven we nu maar inderdaad de mensen, de partijen die dat raadsakkoord willen onderhandelen, het voordeel van de twijfel. Laten zij dan nu maar aan de gang gaan, zoals ze dat nu aan het doen zijn ook.
2: Nou, omdat ik toen ook heb gezegd, 9 partijen gaven aan, wij willen voor een raadsakkoord de eerste optie doen nu. Nou, dat telt 19 zetels. Nou, dat vinden wij geen raadsbreed akkoord. Er waren 2 partijen, Leefbaar en Inwonerspartij, die hadden geen duidelijke voorkeur. Nou, ze gaan nu met 23 zetels gaan zij voor een raadsbreed akkoord, zoals zij dat zelf willen noemen. Nou, wij hebben gezegd met onze 4 partijen, dat is geen raadsakkoord. Dat kan je eerder een breed coalitieakkoord noemen. Dus wij hebben gezegd, nou, dan gaan wij ook kijken of wij tot een akkoord kunnen komen. En dan nou, hopen wij nog steeds, wat ik net al zei, dat zij zich bij ons aansluiten om te kijken of er een meerderheidsakkoord kan komen.
3: Ja, als we dan even een paar dingen daar uithalen uit dat akkoord. U gaf dat ook op 7 april aan, dan moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. Maakt u dan hardere en duidelijkere keuzes dan u zou verwachten in een raadsakkoord?
2: Nou ja, wij hebben nu bijvoorbeeld de keuze gemaakt en we zijn blij dat de VVD daar nu dan eerlijk over is dat we geen nieuw poppodium willen, hè, wat wij al heel lang roepen. Dat we niet een nieuw herdenkingsmonument gaan doen. Dat we er komt op jeugdzorg komt natuurlijk een heel groot tekort aan van bijna 10 miljoen. Dus ja, we moeten keuzes maken. En wij hebben het gevoel bij het raadsakkoord dat dat wat moeilijker is met 9 partijen. Als wij mee zouden doen, zijn het straks 13 partijen. Dat is ingewikkeld. Dus wij willen nu sneller stappen maken. En daar hebben wij gewoon vertrouwen in.
1: Nou, het lijkt erop dat er nu 2 kampen zijn ontstaan in de formatie in Lelystad. Die van een raadsakkoord en de ander voor een coalitieakkoord. Maar dat is volgens Martin Tilstra van de VVD niet zo.
4: Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want dit is geen eindbod. We hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten met elkaar als 4 partijen. Maar het is helemaal niet uitgesloten dat we alsnog in gesprek gaan met de rest van de raad. En dat moet je ook dus niet zien als een eindbod. Het is eerder een startpunt van verdere gesprekken met de andere partijen, als ze dat zouden willen. En daar staan wij altijd voor open.
3: Maar spreekt u dan wantrouwen uit over de manier waarop het proces nu loopt onder leiding van Jong Lelystad met een procesbegeleider?
4: Nee, dat is geen wantrouwen naar het proces toe. Wij respecteren echt hoe ze dat hebben aangepakt en hoe ze er ook mee bezig zijn. We zien ze ook heel oprecht proberen om daaruit te komen. Maar nogmaals, wij denken dat een traditionele coalitie zou verstandiger zijn. Gezien de verkiezingsuitslag is het ook mogelijk. En nou ja, daar zouden we nog steeds graag voor gaan.
3: Wat schiet Lelystad dan meer op met een coalitieakkoord dan als je op een hoofdlijnakkoord over een hele hoop afspraken met elkaar afspraken maakt?
4: Wij denken dat het uiteindelijk een stabielere vorm van stadsbestuur is. Als je kijkt naar de laatste maanden van de vorige periode, dan zie je toch dat een heleboel gebeurd is. Er zijn 4 wethouders zijn vertrokken uiteindelijk. Ja, en dat verdient de stad ook niet. Wij willen uiteindelijk positief het beste voor de stad brengen. En wij denken dat je dat op een stabielere manier kan doen met een coalitie.
3: Ja. Hoe nu verder? Want u stelt dit nu voor. Ondertussen is de formateur of informateur bezig met het raadsakkoord. Dat kan misschien over een paar weken ook klaar zijn.
4: Nou ja, wij hopen in elk geval dat we nog met een aantal partijen nader tot elkaar kunnen komen. Dat het misschien toch mogelijk zal zijn om zo'n coalitie te vormen. De inwonerspartijen Leefbaar zijn daarbij opties. Maar dat zou ook met andere partijen kunnen. Dus dat is nogmaals een open aanbod. En wij hopen gewoon dat partijen daar ook op een open manier naar kijken.
3: Maar bij Leefbaar en inwonerspartij lijkt de sleutel te liggen. Want dat zijn de partijen die hebben aangegeven voor beide opties te willen gaan. Terwijl alle anderen nu in het kamp van het raadsakkoord zitten.
4: Ja, dat zo zou je dat kunnen zien.
1: Nou, we gaan zien wat het wordt. Coalitieakkoord, raadsakkoord. Je hoorde fractievoorzitter Martin Tilstra van de VVD Lelystad.
0: 7:15, tijd voor Rico Schreuder met het weer.
1: Ja, zeker. Rico, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ik zie hier in mijn scherm staan 3 graden bewolkt. Klopt dat?
5: 3 graden? Nou, het is iets warmer op dit moment. De temperaturen die zijn op dit moment zo rond de 8 graden.
1: Oh ja, ik dacht dat 3, dat kan toch nooit kloppen. Maar dat klopt gelukkig niet.
5: Nee, maar die bewolking, dat klopt wel. Want het is vandaag overwegend bewolkt. Vanochtend is het een graad of 11. En waait de meest matige noordoostelijke wind. Maar vanmiddag kan hier en daar de zon even doorbreken. Echt zon overgoten gaat het zeker niet worden. Want de bewolking houdt ook vanmiddag de overhand. En het wordt maximaal een graad of 14. En die noordoostenwind die blijft ook maar stevig doorwaaien.
1: Oh, toch wel, hè? Oké. Okay. Ja.

0: omhoog, want de wind die gaat namelijk uit het oosten en zaterdag zelfs uit het zuidoosten waaien. Dat betekent dat er zachtere lucht onze kant op komt. Vrijdag is het dan maximaal een graad of 18. En zaterdag zitten we in de, ja, boven de 20 graden. Een warme dag dus. 21 graden wordt het zaterdag. Zondag ook nog temperaturen boven de 20 graden. 20 lokaal, 21 graden. Maar later op de dag komen er vanuit het zuiden regen- en onweersbuien opzetten. Ja, dat is dan weer de voorbode van echt een duidelijk wisselvalliger weerbeeld na het weekend.
1: Oké, maar krijgen we dan ook wel neerslag van betekenis? Of valt het nog wel een beetje mee?
0: Ja, die onweersbuien van zondag, hoe zwaar ze gaan uitpakken, dat is nog even onduidelijk. Maar volgende week ziet er wel behoorlijk wisselvallig uit. Dan valt er toch dagelijks wel flink wat regen of stevige buien. Temperatuur gaat ook echt flink naar beneden. We komen uit op maandag nog op een graad of 16. Dagen daarna is het maar 14, 15 graden. Normaal gesproken is het in deze tijd van het jaar een graad of 18. Dus het is ook nog koel en er gaan regelmatig buien vallen. Dus het wordt wel behoorlijk wisselvallig na het weekend.
1: Rico, dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Danita Tikkelram op Flevoland. En ze houdt ervan. A good tradition.
1: Hengelsportvereniging Almere stimuleert haar leden om zonder lood te vissen. Sportvissers gebruiken van oudsher lood, nou, bijvoorbeeld hun haak of voerkorf te verzwaren en te zorgen dat die op de juiste plek blijven.
0: Nou, het streven is om iedereen over 2 jaar loodvrij te laten vissen. Jos Holta van de Hengelsportvereniging Almere.
2: Nou ja, er is een zogenaamde Green Deal gemaakt tussen overheden en sportvisserijen, de georganiseerde sportvisserij. En inderdaad staat 2028 als een streefdatum. Ja, of dat echt gaat lukken, ik moet eerlijk zeggen, ik betwijfel dat hoor. Maar ik hoop gewoon dat je met dit soort acties mensen kan overtuigen om het wel te doen en dat je uiteindelijk zo'n verbod aan het eind helemaal niet nodig hebt.
3: De vereniging biedt tijdens de wedstrijden gratis loodvrije producten aan.
2: Nou ja, lood is een materiaal die je eigenlijk niet in het milieu wil hebben. Op zich verspelen wij nooit zo heel veel lood hoor. Ik heb het idee dat het misschien wel eens iets te breed wordt ingezet. Maar ja, ieder stukje lood wat je verspeelt, ja, dat hoort niet in de natuur thuis. Dus we zijn een project begonnen om al onze deelnemers aan de wedstrijden kosteloos te voorzien van een pakketje loodvervangers. Kijk, dit zijn de loodvrije artikelen. Dit zijn de wat ouderwetse artikelen met lood.

0: boot. Dit zijn de pakketjes die we zomaar kosteloos aan alle deelnemers verstrekken. Dus we krijgen allemaal zo'n pakketje. Ja, eigenlijk kan je daar best wel een jaar mee vissen. Zoveel verspeel je allemaal niet. Kijk, wat dan een beetje jammer is. Dit soort loodgewichten wordt ook veel gebruikt. En het zijn ook prima, hè? Een verwisselbaar gewichtje. Ja, het zou mooi zijn als de commercie dit dan ook in staal zou kunnen maken. In plaats van lood. Maar zover zijn we helaas nog niet.
1: Er zitten dus nog wat haken en ogen aan om iedereen in 2028 loodvrij te laten vissen. Bij HSV Almere proberen ze naast het loodvrij vissen in ieder geval zo dier- en milieuvriendelijk mogelijk hun hobby uit te oefenen.
0: Sowieso vanuit de vereniging proberen wij zo netjes mogelijk te vissen. We gebruiken bijvoorbeeld ook met de wedstrijden geen leefnetten. En sterker nog, wij hebben als vereniging ervoor gezorgd dat in heel Almere leefnetten verboden zijn. Wij promoten het weer haakloos vissen waar dat mogelijk is. Veel visserijsoorten is dat mogelijk. We hebben ook alle leden een monomaster verstrekt. Dat is een simpel apparaatje waarmee je restjes nylon heel simpel op kan ruimen. Ja, dat zijn allemaal dingen vanuit de vereniging, daar investeren we in. En ja, ik heb echt het idee dat dat werkt.
2: Jos Holla was dat van de Hengelsportvereniging Almere.
3: Straks de berichten van buiten Flevoland.
2: Ja, dieren worden vaker verwaarloosd, merkte de inspectie.

0: Ja, ze hadden er een dikke hit mee. Post Malone en Morgan Wallen met I Had Some Help. De berichten van buiten Flevoland.
1: Dieren worden vaker verwaarloosd, merkte de inspectie. Er zijn meer meldingen en die meldingen zijn ook nog eens steeds ernstiger.
2: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
0: Nou, we hebben ook een keer gehad dat dieren juist te dik waren. Deze zijn weer te mager.
1: Ja,
0: zo is het altijd wat.
1: De gulden middenweg blijft lastig. Dierenartsen luiden steeds vaker de noodklok. Veel mensen namen een huisdier in coronatijd, maar hebben er nu geen tijd en ook geen geld meer voor.
0: Oh ja.
1: Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het in sommige plaatsen heel erg druk. Mochten er geen mensen het festivalterrein meer op. Nou, gisteren hadden we het al over de Josti-band. Hoe spannend ze het vonden om op te treden. Maar het is helemaal goed gekomen. Ze hebben er echt van genoten.
3: Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel bij jou.
4: Kwamen jullie echt met een helikopter aan? Sommigen kwamen met de helikopter aan, dat klopt.
5: Ik ben de drummer van de...
4: Geweldig, maar drummer, dat is mooi. En heb je gezien met zo'n groot podium, mooi hard slaan.
5: Ja joh, dat is altijd zo leuk.
1: En op het Bevrijdingsfestival in Groningen zette zanger Douwe Bob een cameraman in de spotlights. De zanger zorgde ervoor dat de cameraman binnenkort op date kan.
6: Jij. Ik vind dat de cameraman altijd te weinig aandacht krijgt op dit soort shows. Vinden jullie niet? Het is ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe camera, kijk hem nou. God voor de regen. Hoe heet je, mignon?
7: Sander.
6: Sander, heb je al een vriendin?
7: Nee.
6: Of een vriend?
7: Nee? Single.
6: Nou, echt ophouden met mij nou.
1: Nou, voor Sander was het al een bijzondere dag, want het was zijn eerste werkdag.
7: Ik denk, nou, ik hoop dat hij mij niet pakt, maar jou hoor. Hij zegt, kom jij er even bij. En voor die, weet ik veel hoeveel duizend man hier staat, moest ik ineens een dame uitzoeken voor een date.
6: Gaan jullie op date? Kom op, dit is fucking mooi. Gaan jullie op date? Sander en Wendy gaan op date!
0: Nou, dat is mooi, merit at first festival.
1: Ja, geweldig, de liefde. Ja. Ik vind het prachtig.
0: Ja.
1: Zullen we nog eentje doen van de Rolling Stones?
0: Wat is er met de Stones?
1: Ja, die komen met een nieuw album.
0: Oh.
1: Ja, en daar hebben ze in New York ook al vragen over beantwoord. NOS-correspondent Rudy Baum, maar die hoorde de Stones vertellen dat er ook veel andere artiesten te horen zijn op de plaat.
8: Bijvoorbeeld de Robert Smith van The Cure, die staat daarop. Daar had Jagger nog een leuke anekdote over. Hoe hij hem in jurk en onder de lippenstift voor het eerst ontmoette. Maar ook ex-Beatle Paul McCartney, die staat er ook op. Stond nog op zijn bucketlist. En de 2021 overleden drummer Charlie Watts, die is ook te horen op de plaat. Die heeft kort voor zijn dood nog drumwerk opgenomen, ja, die op de plaat is gebruikt.
1: Oh, wauw, dat is ook wel heel bijzonder, hè? Dat album komt over 2 maanden uit. Kun jij inschatten, je hebt wel aardig muziekkennis, Leo, het hoeveelste album het is van de Stones?
0: Van de Stones.
1: Dat is een schatting?
0: Nou, we zitten in de 40.
1: 40 album? Nee. Zo,
0: oh.
1: Nee. Het 25ste.
0: Oh, het 25ste. Ja. We hebben toch af en toe een jaartje overgeslagen en geen album gemaakt.
1: 25, ik vind het...
0: Prachtig. En Charlie Watts die nog drumt.
1: Ja,
0: dan ga je wel verschil horen tussen de nummers. Want die andere drummer was ietsje meer tak, tak, tak. En Charlie Watts was een
1: iets
0: beetje
1: een
0: drummer.
1: Ja,
0: ja, daarom.
1: Ja.
0: Maar goed, we gaan het afwachten. En dan vast er maar voor sparen, hè? Voor een nieuw album van de Stones.
1: Nou, zo erg zal het er niet zijn.
0: Die zijn voor geld.
1: Voor tanken moet je sparen.
0: Oh, ja, dat
1: album kan er wel even tussendoor.
0: Dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
9: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
10: Burgemeester Gebbe, hey. Hallo, om de Flevoland hier.
11: Ja.
9: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
13: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
17: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
18: Flevoland met het regionieuws.
19: Bij een steekpartij vannacht aan de Serviëstraat in Almerepoort zijn twee mensen gewond geraakt. Dat melden meerdere getuigen en een verslaggever. De aanleiding van het steekincident is niet bekend. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren massaal aanwezig. De straat is afgezet voor sporenonderzoek. Het is niet bekend hoe het gaat met de gewonden. Vier partijen in de Lelystadse gemeenteraad hebben een eigen coalitieakkoord opgesteld. Het gaat om de PVV, de VVD, Forum voor Democratie en Mooi Lelystad. De vier schreven een hoofdlijnenakkoord van 11 A4'tjes, terwijl 9 andere partijen onder leiding van Jong Lelystad al 2 weken werken aan een raadsakkoord. Volgens fractievoorzitter Van Stormbroek van de PVV kan dat sneller.
20: Nou, het heeft 3 avondjes geduurd en toen waren wij eruit. En dat is een hoofdlijnakkoord. Wij willen nog steeds met al die andere partijen ook praten. Dus we nodigen ze ook uit. Kom bij ons aan tafel om te kijken of er tot iets moois kunnen komen.
19: Een 18-jarige jongen uit Emmeloord is veroordeeld tot 3 jaar jeugd-TBS. Hij heeft 2 auto's in brand gestoken en pleegde diefstal met geweld. Volgens deskundigen leidt hij aan schizofrenie. Daardoor is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Engels sportvereniging HSV Almere vindt dat fabrikanten van visspullen meer loodvrije spullen moeten produceren. De visvereniging promoot al enige tijd loodvrij vissen. Jos Holla van de Engels sportvereniging Almere.
21: Ja, dat hoort niet in de natuur thuis. Dus we zijn een project begonnen om al onze deelnemers aan de wedstrijden kosteloos te voorzien van een pakketje loodvervangers.
19: Maar die passen niet op alle hengels.
22: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die in hetzelfde vliegtuig zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip De Hondius en is per vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Amerikaanse pogingen om schepen uit de straat van Hormuz te loodsen tijdelijk worden gestaakt. Trump bekijkt of hij een akkoord kan sluiten met Iran. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten gearresteerd. Slachtoffers waren vooral mensen zonder vaste wonen verblijfplaats en illegale migranten.
23: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Het is vandaag overwegend bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag kan de zon even tevoorschijn komen. Het wordt maximaal een graad of 14 en er waait een meest matige noordoostelijke wind. Vanavond en vannacht is het ook bewolkt. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 5 en er waait nog altijd een meest matige noordoostenwind. Morgen ziet het weerbeeld er heel anders uit. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft wederom droog. De wind waait meest matig uit het noorden en het wordt morgenmiddag maximaal 15 graden. Vrijdag en zaterdag is het een stuk warmer met 17 en zaterdag zelfs 21 graden. Beide dagen blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden.
1: Dan de ANWB verkeersinformatie. Vertraging op de A28, Zwolle in de richting van Amersfoort, tussen Harderwijk Zuid en Strand 0. Daar ben je 5 minuten langer onderweg. Van de snelweg naar de N50, Zwolle en Meloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen, een kleine 10 minuten oponthoud.
19: Dat is lang geleden dat je files hebt gelezen.
1: Zeker, ja. Een flitser is gemeld op de N307 bij Kampen, de Flevoweg in beide richtingen bij hectometerpaal 109,4. En zometeen in Flevoland is wakker het tweede deel van ons portret over Surinaamse studenten die na studie aan de Landbouwhogeschool in Dronten terug zijn in hun geboorteland.
18: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Spannend, hè?
1: Heerlijk.
0: Nou, past in de tijd maar net op een singeltje, Mr. Blue Sky van ILO.
1: In een tweeluik volgen we Surinaamse studenten die na een studie aan de Landbouwhogeschool in Dronten en een stage in de Flevolandse polders terug zijn in hun geboorteland.
0: Vandaag reizen we naar het westen van Suriname, waar verslaggever Sam Jones een dag meeloopt met Prithvita Koer. Voor hem is één ding belangrijk.
2: Iedereen in Suriname is houden van het reis. Hier is het als het ware warm, sowieso een warm klimaat. Denk ik, het geluid van het reis.
3: Als je dit ziet, wil je niet terug naar Dronten, of wel?
2: Als ik dit zie, nee, dan niet.
4: Een beetje verlegen is hij, Prithvita Koer. Maar op de rijstvelden in Nikeri, het Surinaamse rijstdistrict, voelt hij zich helemaal thuis.
2: We zijn thuis weer met opa. Het is het ouderlijk huis van mijn vader, waar hij samen met zijn broertjes en zusje is opgegroeid.
5: Is Adjar?
6: Ja, hij zit erachterop. Je kunt doorlopen.
4: Zijn opa, die dementie heeft, was rijstboer.
2: Mijn opa was een beetje een inspiratie voor mij. Hij was bezig in de rijstvelden, hij was als landbouwer bezig. Dan hebben zijn zonen het wel even opgepakt en dan is het weer gaan liggen. Pie, pani pie. Dan is het niemand meer in de familie die richting op is gegaan. En nou dacht ik, leek me wel interessant. Dus dan ben ik in die richting opgegaan. Misschien in de voetstappen van mijn opa.
4: Dus ging hij naar Nederland en deed de opleiding tuin- en akkerbouw op Eres Hogeschool in Dronten. Doel, kennis vergaren en dan gauw weer terug.
2: Ik wil...
0: Terug naar Nikeri?
2: Terug naar Nikeri. En dan in het bedrijf te werk gaan, zodat ik meer werkervaring opbouw. En hoop misschien in de toekomst iets zelf te starten in de glastuinbouw.
4: Maar glastuinbouw werd het nog niet. Als ambtenaar van het ministerie van Landbouw inspecteert hij dagelijks de rijst. En die kleine korreltjes worden dubbel en dwars gecontroleerd. Vandaag gaat Prithvi naar het rijstbedrijf van Imro Mangli, een van de grootste rijstboeren in het land.
2: Goedemiddag. Ik ben wat mossen komen halen voor de analyse. Dan gaan we de containers checken. Als dat gedaan is, gaan we naar de opslag van het bedrijf. Wij nemen dan de monsters, ongeveer 3 kilogram. En dan gaan we die analyseren.
4: Het is een precies werkje, die witte rijstkorreltjes controleren. 1 voor 1.
2: Oh nee, dat is te veel.
4: Want als er te veel breukrijst tussen zit...
2: Het moet precies 35 gram zijn. Niet meer, niet minder.
7: Hoe doe je dat met al die duizenden korreltjes?
2: Die gaat dan weer de machine in en dan wordt het als het ware gezeefd.
4: Net zolang tot in elke rijstzak precies de rijst zit die erin hoort.
2: Dat is hem, 35 gram.
4: Maar dan is Prithvi nog niet klaar. Voordat de rijst het schip ingaat, moet er nog wat gebeuren.
2: Ik neem het rijst mee naar mijn kantoor op LVV, ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Daar doen we hetzelfde. We gaan de hele korrels scheiden van gebroken korrels. En als het wel voldoet, dan kan het bedrijf zijn rijst laden in de containers. En die containers gaan dan naar de haven.
4: Check, dubbelcheck dus. Rijst is Surinames belangrijkste landbouwexportproduct. Prithvi werkt daar nu ook indirect aan mee en kijkt alvast vooruit.
2: Het zou ook goed zijn als het bedrijf zelf ook het initiatief nemen om studenten te motiveren, te sturen naar het buitenland om kennis op te doen, zodat wij in Suriname hier het rijstsector kunnen laten groeien. Laten bloeien. Dat zal ten voordele van hen komen.
4: Rijst is niet alleen een belangrijk exportproduct. Prithvi is er ook mee opgegroeid.
2: Wij in Suriname kunnen niet zonder rijst. We hebben het sowieso tenminste in de dag 1 keer of 2 keer rijst eten. Anders is onze dag niet compleet.
4: Prithvi's tante Sharda vult aan.
8: Heel vroeger was het heel gebied hier, naar deze straat, was iedereen had een rijstzak achter hun huizen. Ja. Eigen rijst. Iedereen was zelf voorzien. Dus wij zijn landbouwkinderen.
2: De rijst is klaar.
4: En Prithvi, die zet de traditie voort.
2: Wij moeten weer machinaal gaan telen. Daar zit de toekomst in. En het is efficiënter telen.
8: Tot alle jongeren aanmoedigen om hem als ook een inspiratiebron te zien. Want ga studeren, kom terug en doe wat voor je land. En dat is het voorbeeld van die Prithvi. Hij is gegaan, hij is gaan studeren, hij is teruggekomen en hij zet zich in. Dat is voor mij het belangrijkste en ik ben heel trots op hem.
9: Smakelijk eten.
2: Ja, smakelijk eten.
1: Ja, mooi. Heel trots op hem. Op Prithvi Thakur, die dus na zijn studie aan de Eres Hogeschool in Dronten terug is in Suriname, zijn geboorteland. Bijdrage was van Sam Jones. Dit is Jelly Roll. I'm good.

0: Asha Hines, Your Love Still Brings Me To My... Nou, dat hoeft nou ook weer niet. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Laten we niet overdrijven vooral.
0: Daarom.
1: In Pauw en de Vit was aandacht voor Bevrijdingsdag. Oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen vertelde wat de dag voor hem betekent.
2: Vrijheid. En wat ik me in toenemende mate gerealiseerd heb, is dat we jarenlang dachten, ja, God, vrijdag, vrijheid, dat is er gewoon, vrede, hebben we niks mee te maken. Mm-hmm. En dat is gelukkig, aan de ene kant gelukkig is dat aan het veranderen, aan de andere kant is het ook terug dat het moet, omdat die vrijheid ook echt onder druk staat.
1: Voor de Oekraïense activiste Vita Kovalenko was het een beladen dag.
3: Ik ben blij voor de mensen die daar op pleinen staan te vieren, die kunnen dansen en genieten. Ik vind het persoonlijk best moeilijk. Voor mij belangrijk was gisteren, de herdenkingsdag. Daar ga ik echt in alle rituelen en alle tradities met Nederlanders mee. Maar vandaag had ik een rustige dag op mijn werk. Mm-hmm. En dan ga ik bij de familie checken. Gaat het goed met hen? Ja. Hoe is het daar? Hoe is het met mijn neef aan het front?
4: Een dubbel gevoel dus.
3: Heel dubbel.
1: Ja, ik moest gisteren ook heel erg aan mijn schoonmaakster denken. Zij komt uit Oekraïne. Mm-hmm. En ik dacht, ja, weet je, wij vieren feest. De vlag hangt uit, de vlaggen hangen in top. Mensen zijn vrolijk. Ja, en ik dacht, god, dit moet haar toch ook pijn doen.
0: Heb je haar al gevraagd of heb je haar nog niet gezien?
1: Nee, zij wil er helemaal niet over praten.
0: Oh, op die manier?
1: Nee, ik heb natuurlijk in het begin gevraagd aan haar van, goh, hoe is het? Heb je daar veel familie? Ze zegt, ik wil er niet over praten, want dat doet te veel pijn.
0: Oké, okay. Ja, dan moet je dat maar respecteren.
1: Ja, zeker, uiteraard. Maar, dus ik,
0: maar hun bevrijdingsdag moet nog komen.
1: Ja, absoluut. Dus, maar zij was gisteren echt wel in mijn gedachten, ja.
0: Ja.
1: We gaan naar RTL Tonight. Daar ging het over een bijzondere vondst. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden met spullen van het Nederlandse verzet uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens historicus Huib Krijns van de bibliotheek is de historische waarde bijzonder groot.
5: Er is eigenlijk best wel weinig bewaard gebleven van het verzet. Ook omdat het zo gevaarlijk was om dingen te bewaren. En er zitten daar bijvoorbeeld ook documenten waarin letterlijk op staat, als je dit gelezen hebt, verbrand het. Hè, want als je ermee gepakt wordt, dan ben je de sjaak. Dan word je tegen de muur gezet. Dus heel veel materiaal is uit veiligheidsoverwegingen vernietigd. Tijdens de oorlog al. En hier is dus blijkbaar iemand die dat niet gedaan heeft. Levensgevaarlijk. Maar daar ben ik nu dolblij mee.
1: Die doos was eigendom van Wim Oosenbrug senior. In de oorlog vervalste hij documenten.
5: Hij was betrokken bij de falsificatiecentrale van de landelijke organisatie.
6: Ik heb er hier eentje. Is dat zo'n document?
5: Ja, dat is een identiteitsbewijs, een persoonsbewijs. En dat is leuk dat je deze eruit haalt, want die heeft mij geholpen de oorsprong van deze doos te vinden.
0: Ah.
5: Want daarop staat de naam van mevrouw Oosenbrug. En ik denk, ik ken een Oosenbrug, dat is een oud collega van mij.
0: Ah.
5: Ik heb contact met hem gezocht, ik heb hem gebeld. Hij zegt, dat is mijn moeder.
1: Nee. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Dat
0: waren wat, het leven van toeval aan elkaar.
1: Nou, zeker. Dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv.
0: Bad Dreams, Teddy Swims, tot nieuws en reclame van 8 uur.

0: Dit is Flevoland.
1: We moeten keuzes maken en ja, dat is ingewikkeld. Dus wij willen nu sneller stappen maken. En daar hebben wij gewoon vertrouwen in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, of het echt gaat lukken. Ik moet eerlijk zeggen, ik betwijfel dat hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik denk dat ook beide weer kunnen zeggen, wij zijn de favoriet.
0: Dit is Flevoland.
4: Daar staan we altijd voor open.
5: Kliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag-, darm- en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandelingen van allergieën, zoals voedings- en dierallergieën en andere overgevoeligheden. Daarnaast bieden wij deskundige zorg op het gebied van longgeneeskunde.
6: De kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering, net als bij de ziekenhuizen en de huisartsen.
7: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
8: Hendrik's Buitengewoon Thuis in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendrix.nl.
9: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Twee gewonden bij steekpartij Van Acht in de Almerepoort. En vier partijen in Lelystad schrijven ook een coalitieakkoord. Meer nieuws komend uur in Flevoland.
11: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum uitgelopen op ongeregeldheden. Zo'n 150 betogers blokkeerden een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. In een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn moet een noodopvang komen voor 240 mensen. Vorige week werd daartegen ook al geprotesteerd. Verwaarlozingszaken van huisdieren, zoals honden en katten, worden steeds ernstiger. Dat signaleert de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Ook maken dierenartsen steeds vaker melding van ernstige verwaarlozing. De inspectie zag eerst vooral milde overtredingen, maar ziet nu steeds meer schrijnende situaties.
13: Dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
12: Oorzaken zijn onder meer dat mensen geen geld hebben voor medische verzorging. De schok is groot in China na de dodelijke explosie in een vuurwerkfabriek. Daarbij kwamen zeker 26 mensen om het leven. 61 mensen raakten gewond. In de stad waar het gebeurde staan zeker 3000 vuurwerkfabrieken. En de huizen die rond de fabriek, de ontplofte fabriek, staan, zijn flink beschadigd, zag correspondent Gabi Verberg.
14: Er zijn heel veel deuren uit huizen geblazen en overal zijn ramen gesprongen. Verder zijn mensen angstig. En dat is ook wat te begrijpen. Er is nog steeds rook te zien. Tegelijkertijd wordt er overal vuurwerk afgestoken, siervuurwerk. Dus het is ja, een aparte gewaarwording allemaal.
12: De duizenden vuurwerkfabrieken in de Chinese regio worden geïnspecteerd op de veiligheidsregels en blijven voorlopig dicht. Dan het weer nog. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog. Af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Hoe is het op de weg? Vertraging op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. 10 minuten oponthoud, 5 minuten vertraging op de A28 Zwolle-Amersfoort. En dat is dan tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Flitsers zijn op dit moment niet gemeld. Kun je doorgeven via de app van Flitsmeister. En zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over vier partijen in de Lelystadse gemeenteraad die een eigen coalitieakkoord hebben opgesteld. Welke partijen dat zijn, dat hoor je over een paar minuten.
10: En ook voetbal in het programma. Blikken met trainer Jeroen Rijsdijk vooruit op de wedstrijd van Almere City FC tegen de Graafschap. Vanavond spelen de Almeerders in de tweede ronde van de play-offs. En dat is allemaal voor promotie naar de Eredivisie.
16: Ik krijg een vakantiebroertje.
17: Huh?
16: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
17: Cool, wil ik ook.
18: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
19: EuropaKinderhulp.nl
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
18: Voor het maaien van je gras.
17: Voor het reinigen van je terras.
18: Voor het snoeien van je haag.
17: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl. Sterk werk.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl. Sterk werk.
20: Nu, later en altijd.
21: Ga je bijna met pensioen?
22: Ja.
21: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
22: Nee.
21: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
23: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
24: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Ray Jepsen op Flevoland.
1: De PVV, VVD, Forum voor Democratie en ook Mooi Lelystad hebben een alternatief akkoord opgesteld voor een nieuwe coalitie. Nou, dat is toch wel opvallend, omdat 9 andere partijen onder leiding van Jong Lelystad al 2 weken werken aan een nieuw raadsakkoord.
0: De 4 rechtse partijen hebben in 3 dagen tijd een eigen akkoord opgesteld. Arjen van Stormbroek hoor je daarover van de PVV.
2: Op 7 april, jongsleden, hebben wij al met een motie ingediend door onze partijen. Aangeven dat wij eerst een coalitie willen gaan onderzoeken, los van wie daarin zou komen. Nou, dat haalde het op 1 zetel niet. De andere partijen kozen ervoor om eerst een raadsakkoord te onderzoeken. Nou, wij besloten toen om gewoon met elkaar om tafel te gaan zitten. Kunnen we kijken of wij tot een akkoord kunnen komen? Nou, dat heeft 3 avondjes geduurd en toen waren wij eruit. En dat is een hoofdlijnakkoord. Hè. Wij willen nog steeds met al die andere partijen ook praten. Dus we nodigen ze ook uit. Kom bij ons aan tafel om te kijken of we er tot iets moois kunnen komen.
3: Maar wat is de status van dit stuk dan? Want ja, er wordt door de andere partijen dus echt serieus naar de inhoud al gekeken over een raadsakkoord van 9 partijen samen.
2: Ons stuk is helemaal klaar qua inhoud. Op hoofdlijnen, zoals gezegd, omdat wij nog steeds het aanbod hebben aan de andere partijen om mee te komen praten. En dan zijn we uiteraard bereid om daarover te praten. Financieel moet dat dus allemaal nog doorbrekend worden. Dat willen we ook laten doen. Maar wij willen eerst in gesprek met die andere partijen om te kijken of we tot een meerderheid kunnen komen. Want wij tellen nu maar 14 zetels. Dus daar moeten we nog minimaal 5 bij. Maar daar hebben wij vertrouwen in dat dat kan gebeuren.
3: Ja. Nou, u zei al 7 april, was er een motie die geen meerderheid kreeg. Waarom heeft u zich daar dan niet bij neergelegd en gezegd van ja, nou oké, dan geven we nu maar inderdaad de mensen, de partijen die dat raadsakkoord willen onderhandelen, het voordeel van de twijfel. Laten zij dan nu maar aan de gang gaan, zoals ze dat nu aan het doen zijn ook.
2: Nou, omdat ik toen ook heb gezegd, 9 partijen gaven aan, wij willen voor een raadsakkoord de eerste optie doen nu. Nou, dat telt 19 zetels. Nou, dat vinden wij geen raadsbreed akkoord. Er waren 2 partijen, Leefbaar en Inwonerspartij, die hadden geen duidelijke voorkeur. Nou, ze gaan nu met 23 zetels gaan zij voor een raadsbreed akkoord, zoals zij dat zelf willen noemen. Nou, wij hebben gezegd met onze 4 partijen, dat is geen raadsakkoord, dan kan je eerder een breed coalitieakkoord noemen. Dus wij hebben gezegd, nou, dan gaan wij ook kijken of wij tot een akkoord kunnen komen. En dan hopen wij nog steeds, wat ik net al zei, dat zij zich bij ons aansluiten om te kijken of er een meerderheidsakkoord kan komen.
3: Ja, als we dan even een paar dingen daar uithalen uit dat akkoord. U gaf dat ook op 7 april aan, dan moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. Maakt u dan hardere en duidelijkere keuzes dan u zou verwachten in een raadsakkoord?
2: Nou ja, wij hebben nu bijvoorbeeld de keuze gemaakt en we zijn blij dat de VVD daar nu dan eerlijk over is, dat we geen nieuw poppodium willen, hè, wat wij al heel lang roepen. Dat we niet een nieuw herdenkingsmonument gaan doen. Dat we er komt op jeugdzorg komt natuurlijk een heel groot tekort aan van bijna 10 miljoen. Dus ja, we moeten keuzes maken. En wij hebben het gevoel bij het raadsakkoord dat wat moeilijker is met 9 partijen. Als wij mee zouden doen, zijn het straks 13 partijen. Ja, dat is ingewikkeld. Dus wij willen nu sneller stappen maken. En daar hebben wij gewoon vertrouwen in.
1: Zei Arjen van Stormbroek van de PVV. Ja, het lijkt erop dat er nu toch 2 kampen zijn ontstaan in de formatie in Lelystad. Die van een raadsakkoord en de ander voor een coalitieakkoord. Maar dat is volgens Martin Tilstra van de VVD zeker niet zo.
4: Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want dit is geen eindbod. We hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten met elkaar als 4 partijen. Maar het is helemaal niet uitgesloten dat we alsnog in gesprek gaan met de rest van de raad. En dat moet je ook dus niet zien als een eindbod. Het is eerder een startpunt van verdere gesprek met de andere partijen, als ze dat zouden willen. En daar staan wij altijd voor open.
3: Maar spreekt hij dan wantrouwen uit over de manier waarop het proces nu loopt onder leiding van Jong Lelystad met een procesbegeleider?
4: Nee, dat is geen wantrouwen naar het proces toe. Wij respecteren echt hoe ze dat hebben aangepakt en hoe ze er ook mee bezig zijn. We zien ze ook heel oprecht proberen om daaruit te komen. Maar nogmaals, wij denken dat een traditionele coalitie zou verstandiger zijn. Gezien de verkiezingsuitslag is het ook mogelijk. En daar zouden we nog steeds graag voor gaan.
3: Wat schiet Lelystad dan meer op met een coalitieakkoord dan als je op een hoofdlijnakkoord over een hele hoop afspraken met elkaar afspraken maakt?
4: Wij denken dat het uiteindelijk een stabielere vorm van stadsbestuur is. Als je kijkt naar de laatste maanden van de vorige periode, dan zie je toch dat een heleboel gebeurd is. Er zijn 4 wethouders zijn vertrokken uiteindelijk. Ja, en dat verdient de stad ook niet. Wij willen uiteindelijk positief het beste voor de stad brengen. En wij denken dat je dat op een stabielere manier kan doen met een coalitie.
3: Ja. Hoe nu verder? Want u stelt dit nu voor. Ondertussen is de formateur of informateur bezig met het raadsakkoord. Dat kan misschien over een paar weken ook klaar zijn.
4: Nou ja, wij hopen in elk geval dat we nog met een aantal partijen nader tot elkaar kunnen komen. Dat het misschien toch mogelijk zal zijn om zo'n coalitie te vormen. De inwonerspartijen Leefbaar zijn daarbij opties. Maar dat zou ook met andere partijen kunnen. Dus dat is nogmaals een open aanbod. En wij hopen gewoon dat partijen daar ook op een open manier naar kijken.
3: Maar bij Leefbaar en de inwonerspartij lijkt de sleutel te liggen. Want dat zijn de partijen die hebben aangegeven voor beide opties te willen gaan. Terwijl alle anderen nu in het kamp van het raadsakkoord zitten.
4: Ja, zo zou je dat kunnen zien.
1: Ja, zo zou je het kunnen zien.
0: Zij dat is politiek,
1: fractievoorzitter Martin Teelstra van de VVD Lelystad.
0: Weer met Rico Schreuder. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Nou, krijgen we wat zon, Rico? Zijn we er dan een beetje aan toe?
5: Ja, we krijgen zeker wat zon. Vanochtend kan hier en daar al het zonnetje doorbreken. Toch is het over het algemeen bewolkt vanochtend. Een graad of 11. Maar vanmiddag dan moet op steeds meer plaatsen de zon af en toe doorbreken. Het zal zeker geen zonovergoten middag worden. Maar zo nu en dan moet hij wel even doorbreken vandaag. Een graad of 14 erbij en een meest matige noordoostelijke wind.
1: Oh, dus dan voelt het misschien wel iets frisser aan?
5: Ja, die noordoostenwind zal niet echt heel erg warm aan gaan voelen. Het is een beetje een droge wind. Dus dat, die voelt wel wat frisser aan dan een zuidwestelijke wind.
1: Juist, oké. En vanavond en vannacht?
5: Vanavond dan breiden die opklaringen glijden verder uit. De zon zal nog een tijdje gaan schijnen. Het wordt pas na 9 wordt het donker. En dan wordt het uiteindelijk een vrij heldere nacht met wolkenvelden, brede opklaringen, een meest matige noordoostelijke wind en de temperatuur die daalt dan naar een graad of 5. Dus een behoorlijk frisse nacht voor de boeg.
1: Juist. De komende dagen, hoe zien die eruit?
5: Nou, morgen ziet het er wel prachtig uit. Flinke zonnige periode morgen. Al gelijk vanaf het begin van de dag. Temperatuur komt morgenmiddag uit op maximaal 15 graden. En waait erbij een meest matige noordelijke wind. En ook vrijdag en zaterdag zijn prima dagen. Flinke zonnige periode. Het blijft beide dagen droog. En de wind die gaat uit het oosten en zaterdag uit het zuidoosten waaien. En dat betekent hogere temperaturen. Want vrijdag wordt het al 18 graden in de provincie. En zaterdag kan het al 21 graden worden. Dus het wordt gewoon aangenaam weer.
1: Nou, dat is fijn. En als we nog wat verder vooruitblikken?
5: Ja, dan wordt het allemaal wat minder. Want zondag komen er vanuit het zuiden wat regen- en onweersbuien onze kant op. Het wordt nog wel warm met 20 graden. Maar na het weekend, dan is het voorlopig wel even over met het aangename lenteweer. Want het wordt behoorlijk koel voor de tijd van het jaar met 16 graden in eerste instantie. Later zelfs maar een graad of 14, 15. Dat is echt duidelijk te laag, want 18 graden is gebruikelijk. Dagelijks komt het tot enkele buien. En er staat ook zo van tijd aan tijd een stevige wind erbij. Dus we moeten het echt van de komende dagen hebben. Want volgende week is het toch wel een stuk minder.
1: Oké. Rico, dankjewel hoor.
0: Heb je een mooie weerfoto voor Rico? Dan mag die naar weerfoto@omroepflevoland.nl.

0: het licht aan van sneller.
1: We gaan naar de sport. Almere City speelt vanavond vanaf 7:15... in de tweede ronde van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie thuis tegen de Graafschap.
0: Verslaggever Martijn de Groot sprak met trainer Jeroen Rijsdijk.
2: Je wil in die heenwedstrijd natuurlijk een resultaat neerzetten om zaterdag een kans te maken op de Vijverberg. Klappen jullie er bovenop of gaan jullie meer gedoseerd die wedstrijd in?
3: Ja, het gaat over 2 wedstrijden. Dus het gaat ook over wedstrijdmanagement, zoals dat wel eens met een mooi woord heet. Uiteraard wil je in de eerste wedstrijd wel een resultaat boeken. Dat is ook nodig. Alleen het is niet altijd zaligmakend. Hè? Dus in de wedstrijden die in de andere play-off werden gespeeld. Hè, daar pakte RKC misschien niet gelijk de winst. Je zag dat Roda en RKC zowel uit als thuis dicht bij elkaar zaten. Dus ik denk eerlijk gezegd dat nu ook het geval is. Dat het over details gaat. En daar moeten we bepalend in zijn.
2: Ja, zij hebben de eerste ronde van de play-offs mogen overslaan. Ze hebben een weekje lange rust gehad. Is dat een voordeel of een nadeel?
3: Ja, dat kan je allebei de kanten uitleggen. Ik denk dat het voordeel voor ons is dat wij wedstrijdritme hebben gehouden. Dat wij ook een boost hebben gekregen van 2 overwinningen. De Graafschap zal hem uitleggen als fijn, we hebben goed naar die wedstrijd toe kunnen werken. En op trainingskamp in Delden de scenario's richting Almere hebben doorgenomen. Dus ja, ik denk dat het voor ons een voordeel is. En de Graafschap zal het anders uitleggen.
2: Ja, voor de competitie dus daar verloren, hier gewonnen. Wie is er dan favoriet?
3: Ja, dat is altijd lastig. We kunnen nu een favoriete rol aanmeten. We kunnen ook zeggen van we willen gewoon die eerste wedstrijd zo goed mogelijk aanvliegen. Ik denk dat het heel dicht bij elkaar zit. Dus ik denk dat ook beide weer kunnen zeggen wij zijn de favoriet.
2: Ja. Je topscorer Julian Rijkhoff moest in de eerste ronde 2 keer op de bank plaatsnemen. Mocht wel invallen zaterdag. Scoorde toen ook. Gaat hij wel beginnen tegen de Graafschap?
3: Ik vind het wel leuk dat je toch elke keer naar de opstelling vraagt. Maar ik ga hier voor de camera geen opstelling prijsgeven.
2: Wie moet je missen?
3: Eigenlijk hetzelfde als de afgelopen weken. Dus Beiren er nog niet bij. En de lang...
2: Beiren-Burgering.
3: Ja.
2: En heb je er al een streep door gezet voor de play-offs?
3: Nee, nog niet. Hangt er vanaf hoe ver we komen. Dus als wij ver komen, kan die alsnog aanhaken. Maar vooralsnog is hij natuurlijk ook wel even uit de roulatie. Dus... Op dit moment focus ik me op de groep die fit is.
2: Tot slot, de Graafschap heeft in het verleden Almere City 2 keer dwars gezeten in de play-offs. 1 keer in 2015, 1 keer in 2018 toen de finale verloren werd. Wat zeg jij dan?
3: Dan zeg ik dat waren 2 hele andere teams en dit is weer een heel nieuw jaar.
2: 3 keer scheepsrecht.
3: Ook dat.
1: Nou, hartstikke mooi toch? Trainer Jeroen Rijsdijk van Almere City. Vanavond dus de thuiswedstrijd tegen de Graafschap. En de return op de Vijverberg is dan zaterdagavond in Doetinchem.
0: Drukke week voor de mannen.
1: Zet het in je agenda.

0: Bij gebrek aan een tuin viert El Giro zijn feestje op het dak. Berichten van buiten Flevoland.
1: Ja, bevrijdingsdag is zonder grote incidenten verlopen gelukkig. Wel was het op sommige festivals heel erg druk. In Pijnakker werd een feest afgelast omdat iemand onwel was geworden. Bevrijdingsdag werd afgesloten met het 5 mei concert op de Amstel in Amsterdam. En daar was ook ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez.
2: Via Gilterijen

0: Wordt het ook weer gespeeld.
1: Will Meet Again. Ja, dat is altijd de traditionele afsluiter volgens mij. Ja. Vandaag gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het Seeligpark in Breda. Met borden wordt daar aangegeven dat je er niet mag roken. Nou, er wordt niet meteen heel streng gehandhaafd, zegt de wethouder.
2: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt. Maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park.
0: Belangrijk dat het nu rookvrij is?
2: Superbelangrijk. We verschuiven telkens de norm. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden. 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
0: Nou, dan mag je nergens meer roken, hoor ik de rokers zeggen.
1: Nu de terrassen nog.
0: Oh ja, dan kun je ook zo lekker in de rook zitten.
1: Ja, daarom. Nou. Het park in Breda is 3,5 hectare groot. Dus
0: er is geen één hoekje voor de
1: roken. Oppervlak. Bij het Haagse winkelcentrum Ypenburg betaal je sinds vorige maand 10 keer zoveel om je auto te kunnen parkeren. Ja, dat is een flinke verhoging. Als je 2 uur parkeert, dan kostte dat eerst 20 cent. Dus nu 2 euro. Nou, dat roept er toch wel wat reacties op, hoor.
3: Ja, schandalig wat ze gaan doen. Het kan helemaal niet. Het leven is al zo duur, hè?
4: Het is nog te doen. Alleen als je alleen voor een krant gaat van 3,99, dan wordt die krant 4,99. Heel simpel.
5: Als je hier dan een paar uur staat, dan ben je wel een behoorlijk bedrag kwijt. Gewoon zonder geld.
6: Als je de Amsterdamse tarieven rekent, dan is dit een schijntje eigenlijk. Ik vind het meevallen.
1: Ja, dat is ook weer waar. 2 euro, dat valt alles mee gelukkig. Wat zeg je?
0: Die mag er nog een krant halen.
1: Nou, dat kan toch?
0: Ja, tuurlijk kan dat.
1: Je kunt er heerlijk van genieten.
0: Aangeboden. Maar
1: ja, inderdaad, dan kan je beter op het fietsje gaan.
0: Ja.
1: Die hogere parkeertarieven zijn bedoeld om ongewenste langparkeerders te weren. Maar ja, je snapt het natuurlijk, ondernemers die zijn er niet heel blij mee. Dan nog even naar dieren. Ja, dat is wel heel triest dit. Die worden vaker verwaarloosd, merkte de inspectie. Er zijn meer meldingen en die meldingen zijn ook steeds ernstiger.
7: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn, omdat ze te weinig of geen voeding meer krijgen, of moeten verblijven in een zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
0: Nou, maar die dierenartsen kunnen ook duur zijn, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Maar diezelfde dierenartsen die luiden wel de noodklok.
0: Oh.
1: Ja, want die zien dus dat het heel vaak misgaat. Ja, hoe ging dat natuurlijk? Veel mensen namen in coronatijd een hond of een kat. Ja, zeker met een hond. Ze hebben nu geen tijd meer. Oh. En dat voer is ook veel duurder geworden. Dus het zijn wel
0: allemaal
1: sneu.
0: Dingen die spelen.
1: Nou,
0: dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.
8: Dit is een uittip. In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
9: Dit was een uittip.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
12: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
12: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
16: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
17: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: True Lease met Grenke.
19: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
19: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
21: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
22: Dit is
2: Flevoland met het regionieuws.
0: Bij een steekpartij vannacht aan de Serviëstraat in Almere zijn twee mensen gewond geraakt. Dat belden meerdere getuigen en een verslaggever. De aanleiding van het steekincident is niet bekend. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren massaal aanwezig. De straat is afgezet geweest voor sporenonderzoek. Het is niet bekend hoe het nu met de gewonden gaat. Vier partijen in de Lelystadse gemeenteraad hebben hun eigen coalitieakkoord opgesteld. Het gaat om de PVV, de VVD, Forum voor Democratie en Mooi Lelystad. De vier schreven een hoofdlijnenakkoord van 11 A4'tjes, terwijl 9 andere partijen onder leiding van Jong Lelystad al 2 weken werken aan een raadsakkoord. Volgens fractievoorzitter Van Stormbroek van de PVV kan dat sneller.
9: Nou, het heeft 3 avondjes geduurd en toen waren wij eruit. En dat is een hoofdlijnakkoord. Hè. Wij willen nog steeds met al die andere partijen ook praten. Dus we nodigen ze ook uit. Kom bij ons aan tafel om te kijken of er tot iets moois kunnen komen.
0: Een 18-jarige jongen uit Emmeloord is veroordeeld tot 3 jaar jeugd-TBS. Hij heeft 2 auto's in brand gestoken en pleegde diefstal met geweld. Volgens deskundigen leidt hij aan schizofrenie. Daardoor is hij verminderd toerekeningsvatbaar. De Hengelsportvereniging Almere vindt dat fabrikanten van visspullen meer loodvrije materialen moeten produceren. De visvereniging promoot al enige tijd loodvrij vissen. Je hoort daarover Jos Holla van de Hengelsportvereniging Almere.
22: Ja, dat hoort niet in de natuur thuis. Dus we zijn een project begonnen om al onze deelnemers aan de wedstrijden kosteloos te voorzien van een pakketje loodvervangers.
0: Maar die passen niet op alle hengels. Meer nieuws op omroefleverand.nl en de podcast is alweer op Spotify.
23: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielnoodopvang gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 150 betogers blokkeerden onder meer een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. Huisdieren zoals honden en katten worden steeds ernstiger verwaarloosd. Dat concludeert de LID, de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. In coronatijd namen mensen dieren tegen de eenzaamheid, terwijl ze niet altijd de kosten voor bijvoorbeeld de dierenarts konden betalen.
24: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Het is vandaag overwegend bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag kan de zon even tevoorschijn komen. Het wordt maximaal een graad of 14 en er waait de meest matige noordoostelijke wind. Vanavond en vannacht is het ook bewolkt. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 5. En er waait nog altijd een meest matige noordoostenwind. Morgen ziet het weerbeeld er heel anders uit. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft wederom droog. De wind waait meest matig uit het noorden en het wordt morgenmiddag maximaal 15 graden. Vrijdag en zaterdag is het een stuk warmer met 17 en zaterdag zelfs 21 graden. Beide dagen blijven droog en zijn er flinke zonnige perioden.
1: Eens even kijken hoe druk het op de weg is. Nou, valt alles mee gelukkig. Een beetje vertraging op de A27 Almere-Gorkum. Dat is tussen Bilthoven en de knooppunt Lunetten. Ben je een minuutje of 5 langer onderweg. En dan de A28 Zwolle-Amersfoort. Tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst ruim 10 minuten oponthoud. Dat was het.
0: Ja.
1: Ook geen flitsers.
0: Oké.
1: Okay. Zometeen een terugblik op Bevrijdingsdag.
0: Was zo leuk, die Bevrijdingsdag.
1: Ja,
0: was
1: heel leuk.
0: Dat is fantastisch.
25: Goedemorgen. Flevoland is wakker. Don't get tough.

0: Station. When the going gets tough, the tough gets going.
1: Op meerdere podia op de Esplanade in het centrum van Almere Stad was het gisteren echt groot feest op het Bevrijdingsfestival. Er traden verschillende muzikanten op, er waren vrijheidscolleges. Nou, de vrijheidsmaaltijd, die ontbrak ook niet.
0: Nou, tot gisteravond laat werd die vrijheid gevierd in Almere, klonk dat zo.

0: Gezellig allemaal. Dat was Almere gisteravond. Ja, de man die een kort nachtje achter de rug heeft is de voorzitter van het Bevrijdingsfestival, Paul van Sprundel. Gaat het weer een beetje met je, Paul?
1: Dat vertel ik aan het eind van de dag wel.
2: Komt de maar het was wel een geweldig feest, hè?
1: Het was een geweldig feest, absoluut, ja.
2: En qua drukte?
1: Nou, perfect zou ik willen zeggen, want toen wij starten, toen was het weer nog een klein beetje grauw en een beetje koud. En de eerste act had ook niet zo heel veel publiek. En toen dachten ze, nou, het wordt een beetje rustig vandaag. We zaten natuurlijk nog met de meivakantie, zaten een beetje raar. Dus we dachten ook van, nou, veel mensen moesten dan naar school of werken toch. Het is een dinsdag, allemaal redenen waarop we dachten van, nou, misschien wordt het wel niet zo druk. En bij de derde act liep het plein al goed vol. En hebben wij bijna de hele dag een lekker druk bezet plein gehad.
0: Oké. En welke optreden trok nou het meeste publiek? Welke artiest was de topper?
1: La Fuente wel, maar ook wel, Martijn Welt aan het eind, zeg maar, aan de avond. En natuurlijk de Party Squad, dat trekt ook altijd heel veel publiek, dus dat ging heel erg goed, ja.
0: Oké. En de ondernemers die om het festival heen staan, hebben die nog lekker bier en fris verkocht en goede zaken gedaan? Maar ja, het was niet zo heel dorstig weer, Paul.
1: De horeca, zeg maar, die bij ons op het festivalterrein staat, die heeft hele goede zaken gedaan.
0: Toch wel?
1: Ja, ik zag grote rijen staan.
2: Oh. Nou, hartstikke goed.
1: Vooral ook de snackkar.
2: Ja, op een gegeven moment gaat er wel wat in, hè? Na wat alcoholische versnaperingen, dan moet je weer een extra bodempje leggen. Zeg, je vertelde eerder over voldoende sponsoren, hè, voor het Bevrijdingsfestival. Is dat een goede, stevige basis voor volgend jaar?
1: Dat hebben we net te hard nodig. En wat ik vorige keer vertelde, we zijn heel erg afhankelijk nu van subsidies en donaties. En nu komen er wat meer sponsoren in beeld. Dus het ziet er voor ons wat positiever uit, als ik dat maar zeg.
2: Kijk eens aan. Goed. Hoe ziet jouw dag er verder uit? Ga je lekker veel slapen, bijslapen?
1: Nee, ik loop nu mijn hondje uit te laten en met mijn koffie aan. En we gaan zo meteen gaan we de boel afbreken.
2: Oh ja, dat hoort er natuurlijk.
1: Dus dat doen we nog tot 4 vanmiddag en dan en alles weg. Ja.
2: En hoe groot is de we?
1: We hebben het wat wij dan het logistieke team noemen. Dat is een mannetje of 7, 8 groot, zeg maar. Gisteren hadden we natuurlijk mensen die in de catering werken en die op het vriendendek staan. Dus alles bij elkaar hebben we zeker wel een mannetje van 25. Maar met het afbreken vandaag is het 12 man, denk ik.
2: Oh, dat is nog even flink aanpoten.
1: Ja, dat is flink aanpoten. Maar het is echt een team wat heel erg in elkaar ingewerkt is. En een geoliede machine, moet ik zeggen.
2: Hartstikke mooi. Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.
2: Paul van Sprundel van het Bevrijdingsfestival Flevoland. Ja, was echt geweldig. Mooi, hè?
0: Dit is ook mooi.
2: Zeker.
0: Zo milieu op Flevoland. Een van de vele hitsingles van deze Haagse band. Hier is Dark Before the...

0: liedje eigenlijk zit helemaal geen couplet in. Bob Sinclair, Love Generation. Wat hebben we gisteravond gemist op radio en tv?
1: Ik zal even een mailtje doen, dat ze speciaal voor jou dat nog even gaan schrijven.
0: Ja, ja? Dan maar een nieuwe versie maken
1: dan. Ja, dat kan ook, ja. Ja, gisteravond gemist, dat kwam er voorbij. Nou, in Pauw en de Wit was aandacht voor Bevrijdingsdag. Oud-burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, die vertelde wat de dag voor hem betekent.
2: Vrijheid. En wat ik me in toenemende mate gerealiseerd heb, is dat we jarenlang dachten, ja, God, vrijdag, vrijheid, dat is er gewoon, vrede, hebben we niks mee te maken. Mm-hmm. En dat is gelukkig is dat aan het veranderen. Aan de andere kant is het ook terug dat het moet, omdat die vrijheid ook echt onder druk staat.
1: Voor de Oekraïense activiste Vita Kovalenko was het een beladen dag.
3: Ik ben blij voor de mensen die daar op pleinen staan te vieren, die kunnen dansen en genieten. Ik vind het persoonlijk best moeilijk. Voor mij belangrijk was gisteren, de herdenkingsdag. Daar ga ik echt in alle rituelen en alle tradities met Nederlanders mee. Maar vandaag had ik een rustige dag op mijn werk. Mm-hmm. En dan ga ik bij de familie checken. Gaat het goed met hen? Ja. Hoe is het daar? Hoe is het met mijn neef aan het front?
4: Dubbel gevoel dus.
3: Heel dubbel.
1: In RTL Tonight ging het over een bijzondere vondst. In de Nationale Bibliotheek in Den Haag is een doos gevonden met spullen van het Nederlandse verzet uit de Tweede Wereldoorlog. En volgens historicus Huip Krijns van de bibliotheek is de historische waarde bijzonder groot.
5: Er is eigenlijk best wel weinig bewaard gebleven van het verzet. Ook omdat het zo gevaarlijk was om dingen te bewaren. En er zitten daar bijvoorbeeld ook documenten waarin letterlijk op staat, als je dit gelezen hebt, verbrand het. Hè, want als je ermee gepakt wordt, dan ben je de sjaak. Dan word je tegen de muur gezet. Dus heel veel materiaal is uit veiligheidsoverwegingen vernietigd. Tijdens de oorlog al. En hier is dus blijkbaar iemand die dat niet gedaan heeft. Levensgevaarlijk, maar daar ben ik nu dolblij mee.
1: Ja, en die doos die dus gevonden is, die was eigendom van Wim Osenbrug senior. In de oorlog vervalste hij documenten.
5: Hij was betrokken bij de falsificatiecentrale van de landelijke organisatie.
6: Ik heb er hier eentje. Is dat zo'n document?
5: Ja, dat is een identiteitsbewijs, een persoonsbewijs. En dat is leuk dat je deze eruit haalt, want die heeft mij geholpen de oorsprong van deze doos te vinden.
6: Ah.
5: Want daarop staat de naam van mevrouw Osenbrug. En ik denk, ik ken een Osenbrug, dat is een oud collega van mij.
6: Ah.
5: Ik heb contact met hem gezocht, ik heb hem gebeld. Hij zegt, dat is mijn moeder.
6: Nee, niet.
1: Ja, het is echt ongelooflijk, dit verhaal.
0: Wat een toeval.
1: Nou, zeg dat. Dat waren wat zaken die gisteren voorbij kwamen op de tv. Het is nu 9:09. Flevoland is wakker. Zit erop voor deze woensdag.
0: Morgen weer, hè?
1: Zeker. Vanaf 6:00 zijn we weer bij je dan, ja, met het laatste nieuws. Zometeen Flevoland Muziekland met Leo. Heb je een verzoekje? Doe even een appje.
0: Iets van
1: vinden
0: de
1: we
0: Stones.
1: Leuk.
0: Iets van de Stones.
1: Zou zomaar kunnen. Ja, dat nieuwe album, hè? Over 2 maanden. Dit zijn de Stranglers. Hoi!

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag.

0: Dit is Flevoland.
1: We moeten keuzes maken en ja, dat is ingewikkeld. Dus wij willen nu sneller stappen maken. En daar hebben wij gewoon vertrouwen in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, of het echt gaat lukken. Ik moet eerlijk zeggen, ik betwijfel dat hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik denk dat ook beide weer kunnen zeggen, wij zijn de favoriet.
0: Dit is Flevoland.
4: Daar staan we altijd voor open.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: 12 man ruimen de podia van het Bevrijdingsfestival op vandaag. En 2 gewonden bij steekpartijen in Almerepoort. Meer nieuws in de bulletin van 9:30.
9: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau pleit voor verandering van het belastingstelsel. Zoals het nu werkt, vergroot dat in een aantal gevallen de verschillen tussen arm en rijk. Het kabinet moet het fiscale stelsel eerlijker maken, vindt het CPB. In Breda gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open. Het gaat om het Zeelichtpark op het terrein van de voormalige Zeelichtkazerne. Met borden wordt aangegeven dat je daar niet mag roken. Er wordt niet meteen streng gehandhaafd, zegt deze Bredaanse wethouder.
11: Het is niet zo dat boa's achter je aankomen als je hier rookt, maar we gaan er wel echt voor zorgen dat iedereen weet, zoals je hier binnenkomt bij het park, dat je weet, dit is een rookvrij park. Een aantal jaar geleden zorgden we ervoor dat alle speeltuinen rookvrij werden, 440. Toen deden we vorig jaar de bushaltes en nu het eerste stadspark.
10: Breda wil een jaar bekijken of mensen zich aan het rookverbod houden en wat de effecten zijn. In de straat in Spijkenisse is vannacht voor de 3e keer in korte tijd een explosie geweest. De reeks explosies begon vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat dat een vergissing was. Een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst in de straat, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. Een voormalig medewerker van de Amsterdamse rechtbank verschijnt vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens in het computersysteem van de rechtbank hebben opgezocht en die voor 500 of 750 euro hebben verkocht aan criminelen. De laatste tijd wordt vaker de druk opgevoerd op ambtenaren, zegt deze deskundige.
12: Vroeger waren het zeg maar de bevriende bouwbedrijven en aannemers. En nu zie je dat de georganiseerde criminaliteit kan niet zonder een ambtenaar die informatie verstrekt, die persoonsgegevens verstrekt, die een oogje dichtknijpt bij toezicht en handhaving.
10: En dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel Jan van der Putten. Bijna tijd voor Flevoland, Muziekland. En dat beginnen met een plaat uit de jaren 70 van een damestrio dat hulp kreeg bij de opname van Earth, Wind & Fire.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
15: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: Ik krijg een vakantiebroertje.
16: Huh?
15: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
16: Cool, wil ik ook.
17: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
18: EuropaKinderhulp.nl.
19: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
20: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
21: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
20: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
21: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
22: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1,799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
23: Met Leo Schouwenaar. Flevoland, Muziekland.

The Emotions. En die kregen hulp van Earth, Wind & Fire bij het maken van The Best of My Love uit 1977. Ja, je hebt het vast meegekregen. Over 2 maanden komt het 25e album uit van The Rolling Stones. Nou, als jij een oud of een nieuw nummer of een tussenin nummer wil horen van de Rolling Stones, dat kan. Ik heb er zelf ook al eentje uit de kast gehaald. Die gaan we nu draaien. Het is eigenlijk een beetje, ja, je bent bekend van de blues en van de rock and roll natuurlijk. Maar dit is eigenlijk best wel disco. Hier is Undercover of the Night.

0: Alles wat ik zoek. Joe Weston.
1: Het is alweer gezellig, toch?
0: Ja, daarom. En daarvoor de Rolling Stones. Ja, en dan heb ik even gedraaid. Undercover of the Night, omdat over 2 maanden, dat nieuws wordt vandaag bekend. De nieuwe Stones LP, CD, album uitkomt. Wat je wil en hoe je hem ook wil kopen. Kiki de Kiekendief, die is op stap geweest. En hij was bij een oefening voor hulpdiensten in Zeewolde. Zie je een brandweerauto staan, wat brandweerlieden die daar aan het werk zijn. Op de rand van de foto staan ook nog 2 stukjes auto. Er lopen wat mensen heen en weer. En het ziet wat een beetje heijig, een beetje rokerig. Nou ja, goed, dat zal bij de oefening horen. Als jij het verschil ziet tussen de linker- en de rechterfoto, dan mag je bellen natuurlijk, 0320 28 50 50. En je mag het ook doorgeven op de kiekpagina van omroefleveland.nl. En die heet simpelweg omroefleveland.nl/kiek. Kun je het plaatje eindeloos lang bekijken. Het is nu ook op televisie en op de radio De Bos.

0: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
1: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
2: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
3: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Odido. Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: Flevoland met het regionieuws.
12: 12 man zijn tot vanmiddag 4 uur bezig met het opruimen van het bevrijdingsfestival in Almere. Voorzitter Paul van Sprundel.
13: Ja, dat is flink aanpoot. Maar het is echt een team wat heel erg in elkaar ingewerkt is. En een geoliede machine, moet ik zeggen.
12: Het was gisteravond en gistermiddag gezellig druk in Almere. De gemeente Almere moet beter onderzoek doen naar geluidsoverlast van het terras bij het Van der Valk Hotel in Almere. Dat heeft de bestuursrechter bepaald in een zaak die een omwonende heeft aangespannen. De rechter vindt dat de burgemeester onvoldoende heeft onderzocht hoeveel overlast het terras veroorzaakt. En bij een steekpartij aan de Serviëstraat in Almerepoort zijn 2 mensen gewond geraakt. Dat melden meerdere getuigen en de verslaggever. De aanleiding van het steekincident is nog niet bekend. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren massaal aanwezig. Het is niet bekend hoe het nu met de gewonden gaat. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
14: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verschillen tussen rijke en minder rijke mensen blijven maar groter worden, meldt het Centraal Planbureau. Het belastingstelsel beperkt die verschillen niet en verschillen worden er soms door vergroot. In Apeldoorn is een protest tegen de komst van een asielnoodopvang gisteravond uit de hand gelopen. Zo'n 150 betogers blokkeerden onder meer een rotonde en bekogelden de politie met vuurwerk. En ondanks de onrust in de wereld heeft Philips meer winst gemaakt dan een jaar eerder. In het afgelopen kwartaal kwam de omzet uit op net geen 4 miljard. De winst verdubbelde tot 146 miljoen. Mede doordat Philips kosten bespaarde.
12: Dankjewel, Jan.
15: Goedemorgen. Het weer in Flevoland. Het is vandaag overwegend bewolkt, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag kan de zon even tevoorschijn komen. Het wordt maximaal een graad of 14 en er waait een meest matige noordoostelijke wind. Vanavond en vannacht is het ook bewolkt. De temperatuur daalt uiteindelijk naar een graad of 5. En er waait nog altijd een meest matige noordoostenwind. Morgen ziet het weerbeeld er heel anders uit. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft wederom droog. De wind waait meest matig uit het noorden en het wordt morgenmiddag maximaal 15 graden. Vrijdag en zaterdag is het een stuk warmer met 17 en zaterdag zelfs 21 graden. Beide dagen blijft het droog en zijn er flinke zonnige perioden.
12: Dankjewel Rico Schreuder van Weerplaza. 1 file die staat op de A1, meteen ook een goeie. Amersfoort richting Amsterdam, tussen Naardenwest en Knopen Diemen bijna een kwartier. Komt door een kapotte vrachtauto, de linker rijstrook is daar afgesloten. Dus dan moet je voorzichtig langs. Een flitser heb ik ook voor je op de A1 bij Muiderberg, 14,5. Oei, oei, oei, als dat maar goed gaat, op de dansvloer.
16: Goedemorgen.
17: Flevoland Muziekland.
16: Met Leo Schouwenaar.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Fleetwood Mac, een band vol verkeringen, huwelijken, ruzies, uit elkaar. Bandlid erin, bandlid eruit, dan weer een poosje stoppen, dan was het geld weer op, dan weer toeren. Nou ja, everywhere in het tijdsgewricht kwamen ze op, bijvoorbeeld met deze single. En we begonnen met Sophie Ellis Baxter na het nieuws met Murder on the Dancefloor.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar
0: 1976 hebben we voor gekozen en dan precies week 19. Er stonden leuke Nederlandse producties in, zoals Rob de Nijs, Jack Jersey en Saskia en Serge. Maar ik heb meteen maar gekozen voor de plaat die bovenaan stond. Ja, ik dacht, begin maar meteen bovenaan. En die vind ik ook hartstikke leuk. Wie stond er toen op nummer 1? Precies zo. Dat is 50 jaar geleden alweer. Red Steam was dat van Sammy Davis Jr.
1: Nederland, muziekland. Terug naar
0: 1976.

Billie Eilish en Birds of a Feather. En daarvoor de nummer 1 van precies 50 jaar geleden. In de rubriek De Hitlijst van toen. Sammy Davis Jr. en Beretta's Team. Straks de polderplaat van deze week. De nieuwe single van René Vroeger samen met Welen. Maar eerst terug in de tijd met The Ritchie Family.

0: dat moeten we allemaal weten. Van René Vroker en Welens hebben deze week de polderplaten te pakken. En René heeft een heleboel plaatjes opgenomen met andere artiesten. Veel duetten komen eraan en dit is de eerste. En daarvoor horen we natuurlijk de Ritchie Family, The American Generation. Daar zaten we diep verstopt in de jaren 70. Inmiddels hoor je op de radio het muziekje van Kiek de Kiekelief. Dat betekent dat je op de televisie de beelden kunt zien van twee foto's die Kiek heeft gemaakt tijdens een oefening van de hulpdiensten. De brandweer zie ik op de foto staan. Of wat mensen die in of uit een brandweerauto worden gehaald of geperst of gedaan. De vraag is, wat is het verschil tussen de linker en de rechter foto? Zit het in de brandweerauto? Zit het in het flatgebouw op de achterkant? Zit het in de auto's die toevallig nog op beeld staan? Of is het bij de omstanders of mensen die daar van alles doen? Als jij het verschil ziet, dan mag je bellen. 0320 28 50 50. Je kunt ook doorgeven digitaal omroepflevoland.nl/kiek. Doe dat dan wel voor 11 uur. Want na 11 uur gaan we kandidaten bellen en die mogen draaien aan het Rad van Fortuin. Straks nog een uurtje Flevoland Muziekland. Dan met Arnoud Pluket.
1: Sure, I was crying in my bed.

0: Dit is Flevoland.
1: We moeten keuzes maken en ja, dat is ingewikkeld. Dus wij willen nu sneller stappen maken. En daar hebben wij gewoon vertrouwen in.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, of het echt gaat lukken. Ik moet eerlijk zeggen, ik betwijfel dat hoor.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ik denk dat ook beide weer kunnen zeggen, wij zijn de favoriet.
0: Dit is Flevoland.
4: Daar staan we altijd voor open.
5: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
6: Oonkliniek is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van maag, darm en leverklachten. U kan bij ons ook terecht voor onderzoeken en behandeling.
7: Dit is het nieuws op Urk FM. Lekkere muziek hier op Urk FM.

Ik is een vreemde hier. Ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist. Ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug. Moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij. Hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker. En die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis. Recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal. Jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. Jouw hart is mijn hart. Mijn hart. En ik weet jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en worden nu naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Een van de patiënten gaat naar het Leids Universitair Medisch Centrum. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar de Canarische eilanden. De president van die eilanden probeert dat te voorkomen. Hij zegt dat hij te weinig informatie heeft om bewoners gerust te stellen. Volgens een nieuwe versie van de grondwet in Noord-Korea is er geen sprake meer van vereniging van Noord met Zuid-Korea. Ook is op de nieuwe topografische kaart, die is toegevoegd, de grens tussen de twee Korea's niet te zien. Sinds de wapenstilstand in 1953 wordt de grens zwaar bewaakt. In de grondwet staat dat Noord-Korea inbreuk op zijn grondgebied niet tolereert. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om twee groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelt de 19 seizoenen op het hoogste niveau. Hij kwam in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse en speelde in het buitenland onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. Ook droeg hij twee keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig, in het westen droger, daar kan de zon doorbreken. Het wordt vanmiddag tussen de 10 en 15 graden. Morgen begint droog en zonnig, later wordt het bewolkt en dan wordt de temperatuur ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een Nederlander, een Brit en een Duitser zijn vanaf het cruiseschip Hondius onderweg naar Nederland. Ze worden met verschillende evacuatievluchten naar ziekenhuizen in Europa gebracht. Het Leids Universitair Medisch Centrum zegt voorbereid te zijn om één patiënt op te vangen. Duitse media melden dat de Duitse patiënt wordt opgevangen in het ziekenhuis in Düsseldorf. Twee van de drie hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaak is uitgesteld. De Duitse politie doet invallen bij leden van extreem rechts. Het gaat om 2 groepen die volgens de Duitse justitie veel geweld gebruiken, vooral tegen politieke tegenstanders en de LHBTI-gemeenschap. Het Duitse Openbaar Ministerie richt zich op 36 verdachten, van wie de meeste een leidende rol zouden hebben. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopieerden, hergebruikten oude stukken perkament. Die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in Europese bibliotheken en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kans op wat zon. Het wordt 10 tot 15 graden vanmiddag. Morgen eerst droog en zonnig, later bewolkt bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. Twee hebben symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De president van de Canarische eilanden wil snel een gesprek over het schip met de Spaanse premier Sanchez. Van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife, maar de eilandspresident is daar tegen. De topman van luchtvaartmaatschappij Ryanair wil 's ochtends op luchthavens een verbod op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden andere regels dan voor reguliere bars en cafés. Vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden regelmatig verstoord door dronken passagiers. Justitie eist tegen de vader van drugscrimineel Bolle Jos 7 maanden cel voor witwassen van drugsgeld. Volgens justitie kreeg hij zeker 1 kostbaar horloge van zijn zoon en kan dat als witwassen worden beschouwd. De vader spreekt de beschuldiging tegen. De zaken tegen de moeder en de zus van Bolle Jos zijn uitgesteld. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon. In het oosten en zuidoosten bewolkt en wat regen. Het is 13 tot 16 graden. Vanavond en vannacht overal opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen droog en zonnig. Dan wordt het 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat een akkoord tussen Amerika en Iran in de maak is. Iran zou bereid te zijn te stoppen met het verrijken van uranium, en in ruil zou Amerika sancties willen opheffen en bevroren Iraanse tegoeden willen vrijgeven. Twee evacuatievluchten zijn vanuit Kaapverdië vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het Hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk is overleden aan het virus. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en mag van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. Ocean White, de Nederlandse rederij, heeft gevraagd om daar zaterdag aan te meren. Volgens de Spaanse gezondheidsminister mogen passagiers die geen symptomen hebben doorreizen naar hun eigen land. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt, melden lokale bestuurders. Vooral de steden Zaporizjzja en Dnipro lagen onder vuur. De aanvallen werden uitgevoerd door raketten en drones en waren volgens de Britse krant The Guardian de dodelijkste in Oekraïne in de afgelopen weken. De topman van de luchtvaartmaatschappij Ryanair wil een verbod op het schenken van alcohol op luchthavens in de ochtend. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens hem bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten bewolkt en af en toe regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Urk-FM. Dit is het nieuws op Urk-FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanuit Kaapverdië zijn twee evacuatievluchten vertrokken naar Nederland. Aan boord zijn een Nederlander, een Brit en een Duitser die op het cruiseschip Hondius zaten. Twee van hen hebben acute symptomen van het hantavirus. De derde passagier had een nauwe band met een Nederlander die vermoedelijk aan het virus is overleden. Het schip mag nu van de Spaanse regering doorvaren naar Tenerife. De Nederlandse rederij Ocean White wil daar zaterdag aanmeren. De graadmeter van de Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten, een dagwinst van 2%. Aanleiding is nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat, de laagste stand sinds 2 weken. De Amerikaanse nieuwssite Axios meldt dat er een akkoord tussen Iran en Amerika in de maak is. Tegen de vader van drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, is 7 maanden cel geëist voor witwassen. Volgens het OM is bewezen dat de 71-jarige man een horloge van ruim 100.000 euro van zijn zoon heeft gekregen. En daarmee maakt hij zich schuldig aan witwassen van drugsgeld, zegt justitie. Ook werden bij een huiszoeking 20.000 euro aan contant geld en andere dure horloges gevonden. Volgens de vader van Bolle Jos heeft hij nooit iets van zijn zoon gekregen. De moeder en zus van de drugscrimineel staan ook terecht voor witwassen, maar deze zaken zijn uitgesteld. Bijbeldeskundigen uit Schotland hebben ruim 40 verloren gewaande bijbelpagina's teruggevonden. Het zijn stukken van de brieven van Paulus. Het eeuwenoude bijbelmanuscript is opnieuw bij elkaar gezocht en leesbaar gemaakt. De pagina's zijn nog niet te bekijken voor het grote publiek. Het weer op veel plaatsen droog en af en toe zon en in het oosten en zuidoosten bewolkt met wat regen. Vanavond en vannacht overal opklaringen en vooral in het oosten en zuidoosten kans op mist. Morgen overdag droog en zonnig bij 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: Flikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onderhandeld worden over de uitwerking. Het voorgestelde staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne lijkt van de baan na de Russische aanvallen van gisteren en vannacht. Daarbij vielen zeker 26 doden en 118 gewonden. De landen hadden allebei gezegd geen aanvallen te doen rond de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Maar een hoge Oekraïnse functionaris zegt nu geen reden meer te zien die afspraak te respecteren. Het contract van het Nederlandse IT-bedrijf Solvinity met de overheid is met 2 jaar verlengd. Het bedrijf verzorgt de diensten DigiD en Mijn Overheid. 3 mensen probeerden de contractverlenging in de rechtbank nog tegen te houden, maar dat is mislukt. Bij deze mensen en in de Tweede Kamer leven zorgen over de eventuele overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Het ligt dicht bij het spoor en volgens de NS is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het treinverkeer bij Weesp, een spoorwegknooppunt, is uit voorzorg stilgelegd. Hans Smolders stapt uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie is gehouden en stopt er daarom mee. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran bekijkt een nieuw voorstel van de VS om een einde te maken aan de oorlog. Het zou gaan om een 14-puntenplan van 1 pagina. Volgens het Witte Huis is een akkoord nabij en een bron bij de Pakistanse bemiddelaars bevestigt dat. Maar Iran heeft nog nergens mee ingestemd. Als dat wel gebeurt, moet er daarna nog onder de Nederlandse vrouw die in Johannesburg is overleden aan het Hanta-virus, zat kort voor haar dood aan boord van een KLM-vlucht. Ze wilde naar Amsterdam vliegen, maar werd van boord gehaald omdat de crew haar te ziek vond. Andere passagiers van die vlucht worden geïnformeerd door de GGD. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. In het Maastricht UMC zijn alle 20 operatiekamers ontruimd. Er werd een vreemde lucht geroken. 2 medewerkers die in een operatiekamer aan het werk waren, zijn met klachten opgenomen op de spoedeisende hulp. De brandweer onderzoekt waar de lucht vandaan komt. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Er zou een akkoord in de maak zijn tussen de VS en Iran. En de prijs voor een vat olie is gedaald tot $98, de laagste stand in 2 weken. De 4e etappe in de Ronde van Spanje voor vrouwen is gewonnen door Lotte Kopecky. De Belgische was de beste in de massasprint. Anna van der Breggen werd 2e. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het.
0: Je luistert naar Urk FM.

deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Nederlandse stel dat is overleden op het cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van twee Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de twee daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Vier mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij twee uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
1: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen en dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is, maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
0: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met drie opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Aan het einde van de middag landde het toestel daar. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De drie personen waren eerder van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. Twee van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De derde is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat nu alle risico's in kaart worden gebracht.
2: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
1: Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom tijdens graafwerkzaamheden bij het spoor. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mooie woensdagavond. Fijn dat u weer hebt afgeschakeld op dit prachtige radiozender.
1: Ja, we zijn er weer.
0: We zijn er weer. Dit keer niet vanaf de camping. Maar vanaf de studio dit keer. Roy, wat zit je bedenkelijk te kijken?
2: Oh, is dat zo? Ja. Is het trouwens goed voor de microfoon? Is het geluid goed? Sta ik in rood? Of?
0: Ja, je staat vuur in het rood.
2: Oké. Nou, dat is goed om te horen. Ik was vandaag op reis geweest. En ik was midden in Midden-Amerika.
0: Midden in Midden-Amerika. Ja. Dat vind ik echt wel iets moois, ja.
2: Ja, ja.
0: Je was dit keer niet naar Presto Palace geweest.
2: Ben ik ook geweest, maar ik heb er geen interessante mensen ontmoet. Ik heb wel een oude kameraad ontmoet, die had wel een interessant verhaal.
0: Oh.
2: Dat belooft heel wat.
0: En dat was voor een verhaal die nergens over gaat.
2: Dat werd wel weer een verhaal wat nergens over gaat. Inderdaad, ja.
0: Oh, ja. Nou.
2: Zoals de meeste gesprekken die wij hier voeren.
0: Net als Bonnie.
2: Hoe is het met Bonnie?
3: Nee.
0: Ja, die zegt alleen maar nee.
2: Ja, het is wel een meisje met weinig tekst, weinig inhoud. Maar ze heeft wel een prominente plek in dit programma.
0: Ja, nou,
2: dus je kan met één woord er toch een hele belangrijke plek krijgen in dit
0: programma. Ja, dat sowieso.
2: Dat zegt heel veel over dit programma.
0: We hebben een bomvol programma.
2: Nou. Ja, ik hoor het. Ja, de gang zit, het is duur op de gang hier met allerlei artiesten die langskomen.
1: Brand los.
0: Want we hebben vanavond een interviewtje. Even, want we hebben een bekende...
1: Zo, een interviewtje.
0: Een bekende YouTuber.
2: Nou, dan ga ik even uit je wind zitten, mensen.
0: Een bekende YouTuber, die gaan we straks even bellen. Of in ieder geval, zij belt ons.
2: Een bekende YouTuber. Oh.
1: Zo.
0: En zij heeft een eigen nummer samen met een truckerschauffeur, om het zo te zeggen. Die heeft die heeft een prachtig nummer geschreven.
2: Oh.
0: Dus daar gaan we even over hebben, hoe ze dat heeft ervaren en wat ze in haar werk doet, zeg maar.
2: Wie is die bekende?
0: Tirza Peters.
2: Tirza Peters?
0: Maar op YouTube heet ze Tirza on Tour. Zij is touringcarchauffeuse, maar dat horen we straks denk ik allemaal wel van haar.
2: Oh.
0: Het wordt beloofd iets. En we hebben natuurlijk een bingo. Dus we zullen even vragen of we die ook nog even...
2: Hier een bingo?
0: Ja, zaterdag. Heb je zaterdag al je kaartjes al geregeld?
2: Kaartjes? Bingo?
0: Ja.
2: Ik weet helemaal van niks hier.
0: Ik begreep dat het voor goed doel is. Nou, dan gaan we straks even vragen. Maar we hebben weer een prachtig programma. Jan Hendrik heeft weer alles weer voor elkaar geflanst.
1: Ja, ondertussen druk bezig geweest.
2: Ja, er staat een mooie tafel hiernaast.
1: Nou,
2: een vergadertafel.
1: Een beetje lomp, maar goed. We doen het er maar weer mee.
0: Ja. Maar Roy...
2: Wat is het, Joop?
0: Ik heb een vraag.
2: Ja, wat zeg het eens,
0: Joop? Wat is de spreuk van de dag?
2: De spreuk van de dag, dat weet ik niet. Daar heb ik altijd een assistent voor. Dat is Albert Mol. Kijken of hij er is. Ja, daar ben ik weer, hoor. Wat een dolletjes. Ik doe weer even de spreuk van de dag, hè. Zeg, meneer Mol. Ik weet niet of je... Toen wij met die spreuk begonnen...
1: Ja.
2: Toen was eigenlijk de insteek... dat het iets inhield...
0: 14 seconden.
2: En waar de luisteraar iets mee kon, zeg maar... Bijvoorbeeld iets in de trant van... In een wereld vol liefde zijn geen geweren te koop. Kijk, dat zijn de ram, dat komt binnen, weet je wel.
0: Ja.
2: En als jij binnenkomt, meneer Mol, dan is het altijd van... twee koeien en die zitten altijd te loeien. Een stier en een koe worden nooit moe. Het is allemaal zo vunzig en zo ordinair. Nou, ik vind het eigenlijk hartstikke dolletjes, hoor. Al die spreuk over die...
0: 20 seconden.
2: Ja, maar nu even een normale spreuk. Oh, kijk. Ik zal mijn best doen, hoor. Even kijken, waar heb ik mijn papier?
0: 10 seconden.
2: Even kijken, hoor. Een koe en een stier hebben al... Oh, nee, die hebben we al gehad, hè.
0: 5 seconden.
2: Oh, op een seconde. Ik word er helemaal zenuwachtig van. Even kijken. Hoe is de muziek op?
0: Ja.
2: Ik ga toch even door. Ja, ik vond de druk werd ook enorm groot, hoor. Daar heb ik de spreuk. Wacht even, komt-ie dan. Een geit en een bok kijken nooit op de klok.
0: Ja, prachtig.
2: Vreselijk, meneer Mol. Ik had toch zo gezegd, doe nou eens een spreuk die wat inhoudt. Ik word er zo ontzettend niet goed van. Jordi, kunnen we naar de tune? Kunnen we naar het nieuwe item?
0: We gaan naar het volgende item, want onze buitenlandse luisteraars willen ook graag welkom geheten worden. Dus
2: de buitenlandse luisteraars?
0: Ja.
2: Ik heb een koptelefoon, die zit niet goed op de kop, jongens.
0: Dat is goed.
2: Die zit half op mijn oor.
0: Ja, take it away.
2: Maar we gaan even naar een serieus onderwerp, de aankondiging internationale. Hello ladies and gentlemen, this is That's Glory, your favorite radio show. Hallo mijn dames en heren, hier is de Hollandse Room, deine lieblingsradio-zendung. Zo, die gasten zijn net weer weg, hè, die Duitsers. Ja. Die waren er even 4 of 4 van mij.
0: Ja, en dan is het de dag van de arbeid.
2: Nou, dat was 1 mei, Siep. Maar die Duitsers die waren hier ook met, op 4 mei en 5 mei. En die waren een beetje ontstemd. Dat ze eigenlijk na al die jaren nog steeds...
3: Verloren hebben.
2: Nee, praat er niet. Komt zo een beetje gewauwel.
3: Nou.
2: Die waren een beetje ontstemd. Dat eigenlijk na al die jaren dat ze nog steeds... dat ze pas na 50 jaar uitgenodigd waren voor de bevrijdingsfeesten.
3: Ja.
2: Ik zeg, dat ligt een beetje dubbel, hè. Van, Maar hij had wel een goed puntje, Duister. Hij zegt, maar zonder ons was er ook geen bevrijdingsfeest geweest.
0: Nee, dat klopt.
2: Ja, dat is,
0: Ik heb helemaal gelijk.
2: Dat heb je wel een punt, inderdaad, ja. Ik ga verder even met de Franse aankondiging. Die waren ook sterk in de oorlog, hè, die Fransen. Ja, zo. Ja. Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Glory de Pays-Bas, votre émission de radio préférée. We hebben hier Espanol. Hola, dama y caballeros. Les habla, Hollands Glory, su programa de Radio Paporito. En dan nu even in het Braziliaans.
0: Oh ja, ja, dat was Portugees.
2: Portugees, inderdaad. Hij let op. Hola, señoras y señores. Aquí, Hollands Glory, su programa de Radio Paporito.
0: Prachtig.
2: En dan hebben we pas een bevrijdingsfeest geweest. Dat we die Duitsers, de moffen, weer de grens hebben overgetrapt. Maar binnenkort... komt er weer een nieuwe vijand. Onze vriend Poetin zal hier binnenkort zijn intrede doen. Dus ik doe alvast even de aankondiging in het Russisch. Zavrati stuiten, dame i kospada, eto Golans glory, vaska lumimaya radio programma.
0: Ja.
2: Waar is mijn...
0: bla bla bla.
2: Waar is mijn bla bla bla, mijn vriendin? Ja, die andere vodka hier. Die heeft de fles leeg. Die komt
0: dat denk ik wel. Of ze heeft een nieuwe aan het halen. Maar André Haas heeft zin in de zomer blijkbaar.
2: Welke zomer dan?
0: Weet ik niet, deze. La la la la.
2: Nou, hij wel.
0: Ja, nou mensen, blijf even luisteren. Als je een verzoekje wil indienen, Jan-Hendrik, welk nummer was dat ook alweer?
1: 0527 688910.

0: Dat was een gezicht van het milieu in die strijd tegen Shell. Overigens wel verloren in hoge beroep. Maar. En nu stapt hij over naar Tata Steel. Ja. En die ex-directeur van Milieudefensie die schrikt van alle reacties. Want hij zegt, sinds wanneer maakt Nederland zich druk over het milieu? Donald Pols is geschrokken van de reacties op zijn overstap van Milieudefensie naar Tata Steel. De bestuurder had tot op heden niet de indruk dat het milieu en klimaat Nederlanders een zier konden schelen.
1: Oké. Okay.
0: Nu ben ik toch 11 jaar lang directeur van Milieudefensie geweest, maar geen moment heb ik het idee gehad dat Nederland zich werkelijk druk maakte over de opwarming van de aarde, de luchtkwaliteit of de staat van de natuur, zegt Pols. Ik dacht oprecht dat mensen de vervuiling wel best vonden en dat ik dus gerust mijn zakken kon vervullen bij Tata Steel. Maar nu vindt men blijkbaar dat toch erg. Pols ergert zich aan de ongekende hypocrisie. Als Nederlanders tussen hun eigen belang en dat van de planeet moeten kiezen, dan kiezen ze allemaal voor het eerste. Noem maar 1 Nederlander die niet meer vliegt vanwege het klimaat. Oké, ik ken er toevallig een paar van Milieudefensie, maar verder? Maar als Donald Pols dan voor de grootste vervuiler van Nederland gaat werken, is het ineens wel een probleem. Houd toch op, zegt hij. Simon is een beetje pisseling.
2: Maar ik voel ook even de vraag stellen, wat Jan Hendrik zegt. Hoe gaat het eigenlijk met jullie?
1: Nou, met mij gaat het naar omstandigheden prima.
2: Nou, dat is mooi. Ja. En ik kan Roy zijn vraag wel invullen. Gaat veel goed?
1: Ja.
0: Ja, dat gaat veel goed, ja. Inderdaad. Dus, die houden we erin. Dat is ook een spreuk van de dag eigenlijk.
2: Ja, dat is de spreuk van de dag.
1: Dus voor het eerst dat ik Roy is positief hoor.
2: Ik vind het ook wel eens knap. Dat er eens een keer wat positiefs uit jou komt.
0: Nou, ik ben wel blij verrast. Ik kreeg net namelijk ook een berichtje binnen. Via de telefoon.
1: Ja.
0: Oh. Laaiend enthousiast.
2: Ja. Nou, zo fijn dat ze laaiend zijn.
0: Dus ik heb teruggeappt. Dan heb je het hele programma zeker nog niet afgeluisterd. Maar tot nog toe laaiend enthousiast. Ja. De mensen.
2: Komen die mensen dan ook een beetje los?
0: En over de bericht. Ja, ik moest echt de horen een meter van mijn oor halen. Houden, want het was heel enthousiast. En het tetterde maar door.
2: Ja.
0: Ja, volgens mij was het iemand van de 27 MC-club. Hoor. Die het verkeerde bakkie, het verkeerde kanaal gekozen had.
2: Die vond het kat in de bakkie.
0: Ja, minder.
2: Oké. Okay,
0: maar die breekie, ik word er aangevallen en kan iemand mij helpen? Ik zeg, nou, je komt luid en duidelijk binnen, hoor. Ja, maar er zijn er overvallers en ik heb hulp nodig. Ja, 100%, ik hoor je duidelijk, komt allemaal goed, ontvangst is prima.
2: Oké.
0: Okay. Ja, maar ik wil geholpen worden. Ik hoor je luid en duidelijk. Ik hoor
2: Mooi.
0: Je.
2: Kom.
0: Nou, ontvangst is prima, zeg ik.
2: Miss Montreal die vindt het in ieder geval dat het los moet gaan. Dus die zegt los.
0: Oh, vindt zij? Oh, ja. Miss Montreal. Oh.
2: Zullen we daar maar naar luisteren?
0: Nou, hoeft niet hoor. Doe maar uit.

0: Ja, normaal hebben we altijd die nieuwtjes, maar ik zie in mijn ooghoek dat wij een beller hebben. Klopt dat? Ja, hij is ondertussen even zo bezig. Dus. Maar,
1: het is wel een hele bijzondere uitzending, joh. We hebben een beller in de, live in de uitzending.
0: Ja, we hebben een beller.
1: Dus. Zo.
0: Maar ben jij nog... we hebben het als eerst gehad, de dodenherdenking. Heb jij dan nog bij stilgestaan, letterlijk en figuurlijk?
1: Nee, ik heb er niet bij stilgestaan.
0: Nee, je bent gewoon doorgerend en alles.
1: Nee, ik waardeer het wel, maar ik ga niet verplicht om 2 minuten vooraan voor de televisie zitten en de dodenherdenking.
0: Nou, dat vind ik ook een beetje onzin om 2 minuten voor die tijd. Maar gewoon, je kunt toch ook ergens anders moment stilstaan.
1: Nee, ik heb het hele jaar doe ik daar een beetje aan. En niet alleen met 4 en 5 mei, dan komen er al die vers voorbij. Ik vond het wel trouwens een mooie film, Een Brug te Ver.
0: Het is echt
1: ook,
0: te ver.
1: Ja, dat is ook in de jaren 70 opgenomen in Arnhem.
0: Ja,
1: heb ik even je aandacht gezien?
0: Ja. Ik ben benieuwd.
1: Dat wordt allemaal verzoeknummers. Ja.
0: Ik vind het ook een beetje bijzonder dat wij nou eens een keer een verzoeknummer hebben. Want dit programma was ooit bedoeld, begreep ik, voor verzoeknummers.
1: Nou, het werd helemaal volgedouwd met
0: kunnen we niet live? Dan gaan we eens even bellen met degene die aan de telefoon hangt. Ik ben benieuwd. Hallo? Nou, lekker dan. Oké.
1: Okay, nou. Hoe soepelt het allemaal weer gaat hier?
2: Ja, dus ja, wat moet ik dan...
0: Nou, vooruit. Ik dacht, die komt er wel even in. Maar we hebben sowieso een verzoekje. Dat is al heel mooi.
1: Wat is het verzoek dan trouwens? Die,
2: Dat regelen we zo.
1: Moet je pen en papier erbij pakken?
0: Ja, kunnen we dit even...
2: We moeten hier zo meteen even kijken of je erin
0: staat. Daar gaat, die staat erin.
2: Ja?
0: Denk het wel. Ik heb meegelezen. Als het goed is, staat die erin. Ja, die staat erin. We gaan zo meteen draaien.
1: Zo, hij die zit man, de handen te wrijven.
0: Die man is verliefd. Nou weet je, we kunnen dat nu al even alvast gelijk klaarmaken. Want dan doen we dat even gelijk.
1: Het nieuwsitem van 4 mei gaat voorbij.
0: Nee, we gaan gewoon 5 mei nu hebben.
1: 4,5 mei zijn we nu aangekomen.
2: En dan moet je hem natuurlijk zelf zo meteen wel afkondigen.
0: Ja, dat gaan we zo meteen wel even doen. Want dat vind ik wel leuk. Dat we even een verzoekje hebben, dat is al heel wat. En,
1: dat brengt de hele zijn uitzending in gevaar. Er is een verzoek. Nou. Ja.
0: Maar 5 mei.
1: We zijn nu bij 5 mei.
0: Ja, hoe was 4,5
1: slaan we over, gaan direct door naar 5
0: mei. Ja, 4 mei, dat was...
1: 4 hebben we gehad, 4,5 slaan we over, nu zitten we bij 5.
0: Ja, dus ja. Hoe is jouw 5 mei gegaan?
1: 5 mei. Ik stond op.
0: Oh, we hebben geen verhaal die nergens over gaan.
1: Oh nee, en oké dan. Ik werd wakker, deed een plas en stond op. En toen dacht ik, verdikkie, dat moest andersom.
0: Ja. Dat zou ik ook niet doen. Oké, maar 5 mei was een mooie feestdag. Meneer Jetten mocht hem openen met knal en een vuur.
1: Was hij in Nederland deze keer, Jetten?
0: Hè?
1: Was hij in Nederland?
0: Ja, hij was dit keer in Nederland.
1: Zo.
0: Hij mocht hem openen. Nou, als minister-president moet je ook kunnen openen, vind ik.
1: Nou, hij heeft een mooie opening, zegt zijn vriend. Ja.
0: Nou, oké. We gaan zo meteen dus draaien. Nou, eigenlijk vind ik eigenlijk... Jan-Hendrik, was jou eigenlijk jouw 5 mei, 4 mei?
2: Nou ja, mijn 4 mei was... rustig.
0: Ja, dat is ook de bedoeling dat je op 4 mei rustig bent.
2: En voor de rest, ja. De 5 mei moest ik gewoon werken.
0: Ja, ik ook. Ik moest ook gewoon werken.
1: Ja, ik snap dus, dat trouwens ook. Helaas.
0: Eén keer in de 5 jaar heb je een landelijke vrije dag.
1: 1 keer in de 5 jaar.
0: 4 jaar volgens mij. Maar ja, vooruit.
1: En wanneer is dat nou weer voor het eerst? Dat je...
0: Over 3 jaar. Maar sommige werkgevers die hebben dat een verplichte betaalde vrije dag.
1: Ja, dat zullen die ondernemers wel zijn.
0: Dat zijn de grote rijken.
1: De grote bedrijven. De ambtenaren. Ja. Die hebben dat waarschijnlijk allemaal verplichte.
0: Gemeente Urk en zo. Ja. Maar Jan Smit die heeft een liedje geschreven over...
1: Meen je niet?
0: Die man is verliefd. Degene die een verzoekje wou indienen... wil zo meteen wel even uitleggen, denk ik, waarom dit liedje.
2: Nou, zullen we dus even... terugbellen als dat kan natuurlijk. Hè? Dus je mag gewoon even een appje sturen of dat goed is. Dan weten we dat zo meteen.
0: Waarom, Dan gaan we dus nu luisteren naar Jantje.
1: Vol spanning.
0: Shit.

0: Ja, en dan hebben we net een verzoekje gehad. En tijdens het verzoekje dan zat het zo even in ons hoofd van... Ik vind eigenlijk dat degene die dan even aan de telefoon zit... even moet uitleggen waarom dit nummer. Dus als het goed is, hebben we nu aan de telefoon Jolies.
1: Ja, dat klopt. Hoi.
0: Ja, hallo.
1: Hallo.
0: En hoe gaat het met Jolies?
1: Ja, wel goed hoor.
0: Ja, gaat het goed?
1: Alles op zijn gemakje en... Ja,
0: dat is het beste, hè? Het beste is om alles op zijn gemakje te doen. Maar waarom had je dit nummer eigenlijk gekozen?
1: Nou, ik zit zelf in de verliefde modus heel erg.
0: Oh ja.
1: En ik vond het gewoon lekker een vrolijk nummer. Dus ik dacht, ja, waarom ook niet?
0: Ja, ik vind het ook. Het is een lekker enthousiast nummertje. En ja. Roy zit er zo naar me te kijken van...
2: Ja, deze man is verliefd. Heet het nummer zo?
0: Ja, die man is...
2: Die man is verliefd.
0: Die man is verliefd.
3: Die man is verliefd.
0: Over wie, had Jan Smit het dan eigenlijk?
2: Over mij had je ooit. Maar dat gaat over het nummer.
0: Nee, het ging over het nummer. Okay. Maar ik vind het een mooi nummer. Je hebt een mooi nummer uitgekozen. Ben je vrolijk ook?
1: Ja, ja, daarom.
0: Het is mooi weer.
3: En ze heeft het aangevraagd voor een vriend.
0: Oh ja, heb je dat aangevraagd voor een vriend?
1: Ja, voor mijn eigen vriend, maar die luistert niet.
0: Oh, nou, dat jammer. Vind ik alweer saai.
1: Ja, maar ik kan alles tegen hem zeggen, maar hij luistert nooit.
0: Oh, dat is een hele makkelijke vriend.
1: Misschien luistert hij niet.
0: Wacht, heeft Bonnie wel wat.
2: Wordt morgen herhaald, hè?
0: Ja, dat wordt morgen herhaald tussen 10 en 12.
3: 10 en 12.
1: Wat?
0: Dan wordt dit hele programma opnieuw herhaald. En dan hoor je
1: dus
0: alle...
1: ik kom nog een keer.
0: Jij komt morgen nog een keer in alle vishallen te horen... In alle...
1: Dan ga ik hem wel verplichten de radio aan te zetten.
0: De Flevo Pellets hoort het ook.
1: Nee, oh nee, echt?
0: Ja, natuurlijk.
1: Oh, griezel. Dit is
0: ja, dat is zeker. Nee.
1: Oh, maar dan hoop ik dat hij wel de radio aan heeft staan.
0: Ja, dat hoop ik ook voor.
1: Hoe laat ben je?
0: Tussen 10 en 12.
1: Oké, dan ga ik toch gewoon verplichten de radio aan te doen.
0: Ja, dat zou ik ook doen.
3: Nou, hoor je dat?
0: Beste gozer.
1: Dat weet ik niet.
3: Dat zijn sterke woorden.
0: Dat vind ik ook. Je hebt daar een mooi sterk woord voor. Want Bonnie zou dit zeggen. Nee. Ja, gewoon nee. Want dat is het makkelijkste antwoord die we kunnen geven. Maar ik vind het leuk om even met je gesproken te hebben.
1: Ja,
0: je mag vertellen, zeg maar.
1: Ja, nee, ik wil niet zeggen. Zijn naam mag even niet gezegd worden, hoor.
0: Nee, dat gaan we sowieso niet doen.
3: Gaan we niet doen.
0: Wij hebben privacywetgeving hier. Dus we mogen helaas niet vertellen wie we aan de lijn hebben. Dame Roy, die heet er maar eigenlijk helemaal geen Roy. Die heet en heeft een hele andere naam.
2: Nee, ik heet...
0: Teunis, toch?
2: Nee, Knoet.
0: Knoet. Oh.
3: Teunis Knoet.
1: Maar, Jordi.
0: Ja, dat ben ik.
1: Ik vind het wel echt iets voor jou.
0: Dit vind ik echt iets voor mij. Wat, dit radio maken?
1: Ik vind het wel echt iets voor jou.
0: Nou, ik hoop dat die dit allemaal horen, dat ze eindelijk denken, nou, die gozer moeten we vaker hier in het programma hebben.
1: Ja, dat vind ik wel.
0: Nou, fijn. Wij moeten nu echt door, want anders komen we niet uit met de tijd. Want het nieuws wil natuurlijk ook instarten.
3: Ja.
0: Zometeen. En we gaan nu zometeen nog even luisteren naar Ups Side Down.
3: Van Vanessa. Ja, dat had ook niet anders gegund, hè?
0: Nee.
3: Nou, ik zou zeggen, Jolies, nog een fijne avond.
0: Hartstikke bedankt voor je belletje.
1: Ja, bedankt.
3: En bedankt voor je verzoekje. En we hopen vaker een verzoekje van jou te krijgen natuurlijk.
1: Nou, dat komt zeker wel goed.
0: Een hele fijne avond.
3: Nou, fijne avond. Tot ziens.
1: Fijne uitzending.
3: Doei, doei.
1: Doei.

0: Ja, en dan komt de piranha klank weer. En dat betekent dat wij weer het uur bijna voorbij is.
1: Ja.
0: Wat hebben we veel gezien en gehoord vandaag. Hè? Het is eindelijk een keer een interactieve radioprogramma.
1: Dus voor het eerst dat er weer iemand belt.
0: Ja, dat is ook wel eens fijn. Dat we iemand een verzoekje ook deed.
1: Ja.
0: Die hebben we even teruggebeld om te vragen waarvoor wie was het nou een verzoekje. En bleek voor haar vriend te wezen.
1: Nou ja, jullie hebben het gehoord. Ze gaat vaker bellen.
2: De telefoon doet het dus weer.
0: De telefoon doet het nog. Nou, fijn.
2: Weken kapot. Ja. Maanden.
0: Jaren denk ik ook. Maar fijn dat die mensen... We hebben een bomvol programma. En vanmiddag zo meteen over een volgende
2: rustig,
0: uur.
2: Rustig, Hendrik. Blijf maar rustig. Het komt helemaal goed.
0: Over volgende week. Of volgende week. Zeg ik nou volgende week. Nee, als het goed is, hebben wij straks Teerza aan de telefoon. Die zal ons zelf even bellen. Want die is natuurlijk touringcarchauffeuse. Dus die kan niet altijd even makkelijk bellen. Maar die belt in ieder geval voor negenen nog.
2: Maar die is... YouTubester.
0: Ja, die is YouTube. En die filmt haar leven.
2: Ja, dat gaat denk ik nog niet zo goed. Want nu heeft ze ons ingeschakeld om dat een beetje te boosten, zeg maar. Dat ze nu wat meer populariteit
0: heeft. Ik heb met haar contact gehad.
2: Ja, dus maar ze heeft contact gezocht met een heel bekend programma natuurlijk. Urk FM Hollands Glory. Ja, als je hier binnenkomt, dan
0: er mensen voor de deur.
2: Dan gaan de deuren open en dan passen wij alle schoenen. Ja.
0: Ja. Nou, ik vind dat we er wel eens... We hebben een mooie muziek gehad. We hebben leuke muziek, wel een mooie spreuk gehad.
2: Spreuk was goed. We zeiden ook alweer die Albert Mol.
0: Wat was
2: een geit en een bok letten nooit op de klok.
0: Dat vond ik wel een mooie.
2: Bam, dat komt even binnen hoor.
0: Ja, vond ik ook. En we, zo meteen hebben we dan nog hierna het nieuws. Even de twee muziekjes van Guus Meeuwis. Eentje van...
2: Guus Meeuwis weer.
0: Met proosten.
2: Dat is mogelijk, hè? Die hoort je bijna nooit hier.
0: En daarna moet je even sterren tellen. En dat zou ik zeker proberen vannacht. Want de wolken zitten ervoor, dus je kunt prachtig tellen nu. En dan hebben we natuurlijk Stef Bos die dat zingt. Dus we hebben nog vele muziekjes hierna. En ik hoop eigenlijk dat we nog... misschien straks nog een verzoekje ergens krijgen.
2: Dat je schapen gaat tellen, Jordi.
0: Dus mensen, je kunt nog steeds een verzoekje indienen.
2: Ja, de telefoon doet het weer. Ja.
0: Wat was het telefoonnummer ook alweer?
2: 0527.
0: Oh. Ja?
1: Ja, doe
0: nou,
1: je.
0: Zeg maar.
2: 6898 12 6 93 58 61 47.
0: Fout. Zeg het maar, Jan en Rick.
2: Jij is het weer niet goed.
1: 0527 6889 10.
2: Wacht even, dat ging te vlug.
0: Nee.
2: 6889 10 0.
0: Oké, prachtig. Op. Ik zou zeggen, Guus Meeuwis, zullen we erop proosten?
2: Guus Meeuwis is ook weer aanwezig in de zaal.
0: Ja. Laten we erop proosten, zou ik zeggen. Tot straks in het tweede uur.

werd vanochtend wakker door mijn dochter. Ze vraagt: papa, waar slaapt de wind als hij niet waait? Ik zeg: ik denk boven in de wolken in een tent. En ze lacht. En opeens het besef dat ik gelukkig ben. En ik weet niet waaraan ik dit te danken heb. Ik doe mijn best om op te voeden, maar weet dat je nooit alles in handen hebt. Nooit zo goed gegaan als nu, mijn leven op orde. Maar een kind maakt het vergankelijk. Een les voor mij, ik zeg jou eerlijk, is meer in mijn kleine wereld dan het hebben van geld op de bank. En wat ook je plan, het is allemaal relatief. Ik moet denken aan de zus van een vriendin en laat een traan voor haar. Niet te verklaren, dood aan kanker en twee kinderen nagelaten. Denk aan mijn dochter, denk aan mezelf. Wat loop ik vaak te zeiken over wat ik doe of wat ik wil bereiken? En ik zie niet wat ik heb. Pluk de dag, jongen, denk ik dan. Pluk de dag en tel je zegeningen. Tel je zegeningen.

mij maar lekker lopen. Meningen zijn sowieso verdeeld en misschien is die van mij er ook wel één te veel. Want laat ons eerlijk zijn, waar draait het echt om? Waar denk je aan als je ligt op je sterfbed? Denk je aan het geld dat je allemaal verdiend hebt? Denk je aan de vrouwen die je allemaal gehad hebt? Kijk mij, bijna 60 jaar, zit op Ibiza. Moet mijn tijd nog komen of is mijn tijd voorbij? Wat je geeft is wat je krijgt. De reflectie van jezelf verpakt in wat gerijm. Maar om eerlijk te zijn, ik kan cynisch blijven doen. Me verschuilen achter maskers. Af en toe wel grappig, maar uiteindelijk te gemakkelijk. Gezegend ben ik. Ik heb nog steeds mijn dromen. En Digi, ik kijk. Kijk naar boven. Kijk naar boven. Tel de sterren voor hem. Tel de sterren voor jou. Tel de sterren voor mij. Als je wilt, zal ik er voor jou zijn.

0: van liefde. Laat ons tellen, al die sterren van liefde.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken twee vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
2: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. De oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En de Caribische klanken klinken weer. Ja, dit zeker. Programma. Ja. En nou, het weer. Ik vond het de afgelopen week lekker weer. Her en der af en toe een klein buitje. Af en toe weer een groot buitje. En toen was het weer warm, benauwd.
1: Want je praat nu de tijd een beetje vol?
0: Ja, ik praat over het weer. Nee, maar ik praat over het weer. En dat is het thema nu, toch? Het weer.
2: Ja.
0: Maar wat vonden jullie van het weer afgelopen week?
2: Heel lekker.
0: Ja, konden we er wel weer aan wennen aan die 20 graden?
2: Ja, het was even wennen. Maar ja, goed. Ja, het hoort erbij. En liever zo als anders.
0: Zit je alweer in de caravan?
2: Nee, nog aankomend niet. Weekend.
1: Heb je nog een cijfer voor het camping weer?
0: Nee, dat doen we pas weer als we op de camping zijn.
1: Ja, goed. Het is het item het weer. En het komt nog niet erg los. Ik denk, ik zal er even een vraag stellen. Misschien dat jullie dan eens een keer kunnen reageren. Maar, ja, ik heb nog wel een weerbericht.
0: Oh, nou, morgen. Fijn.
2: Nou, wat? Vertel.
1: Even kijken hoor. Morgen wordt het mooi en zonnig weer. Met hier en daar windkracht 10.
0: Ja.
1: Waarschuwing voor de scheepvaart. Het waait.
2: Ja, je meent het.
1: De weg van Harlingen naar de Schellingen.
0: Is ondergelopen.
1: Is wederom ondergelopen.
0: Ja.
1: Inderdaad. Hebben we nog sportuitslagen trouwens? Of past het ook in deze rubriek?
0: Nou, vooruit. Laten we een keer gek doen.
1: Ja, er is toch tijd over. Er is een uitslag van te melden van 2-1 van FC Blauwbroek tegen FG.
0: Zo, ik schrik me wezenloos. Oké,
1: okay, gaan we door. Een andere hal. Een uitslag van 2-1 van Blauwbroek tegen FG HPQRS de UVB. En er is er nog eentje binnengekomen van Ajax Feyenoord uit 1969, ook 2-1. En na een 3-3 ruststand is het uiteindelijk 6-2 geworden voor de pupillen van Kozakken Boys tegen het Nederlandse damesteam. Dus die kunnen de dames weer even in de zak steken. Weet je ook weer even waar ze staan?
0: Ja. Ja. Fijn.
1: Ik krijg trouwens nog een bericht. Binnengekomen bericht van een luisteraar die zegt of het begin van het programma eventjes overnieuw kan. Want dat heeft hij eventjes gemist.
0: Ja, dat kan. Dat moet je morgen tussen 10 uur en het eerste uur, neem ik aan, toch?
1: Gewoon de eerste 5 minuten die aankondiging en die spreuk.
0: Oh, dan
1: zo,
0: moet je even om 10 uur luisteren. Morgen.
1: 10 uur. Ja, dan wordt het herhaald. Maar kan het nu gewoon even voor die man, want die heeft morgen misschien geen tijd.
0: Dat kan echt niet. Dat kan echt niet.
1: Je kan ook nooit wat, hè?
0: Wij kunnen niet de radio terugdraaien.
1: Ja, je kan nog even gewoon het item overnieuw
0: doen. Nee, dat gaan we niet doen.
2: Nee.
1: Wat is het over ons? Dat
0: gewoon niet.
2: Het spookt hier.
1: Hier, je kan ook echt, nou. De telefoon doet het weer. Oké, dat is een plus, maar voor de rest kan je niks.
0: Nee, nou weet je, het mooiste is, er komt altijd een dag aan, hè. En kijk, en morgen is zo gekomen. Dus ik zou gewoon lekker luisteren morgen. Om 10 uur.
1: Mooi bruggetje naar
0: dit
1: weer.
0: Prachtige zender Urk FM. En dan Jan Smit, die zingt er wel wat van. Morgen is gekomen.
1: Alweer Jan Smit?
0: Morgen is gekomen. Ja, Jan Smit, die komt weer terug.
1: Tjoh.

0: als je nog niet wist wat echte liefde was, dat heeft Martin Morello erg mooi uitgesproken. En de klanken van is er nog nieuws van de camping, die klinken weer. En ik heb eigenlijk niet echt veel nieuws.
1: Nou, dan heb je lekker voorbereid, Jordi.
0: Nee, want komt, als er geen nieuws is, wat moet je dan...
1: Nou, dan maak je nieuws. Al lieg je het. Als het maar leuk is. Als maar de luisteraars kunnen morgen bij de koffieapparaat tegen elkaar zeggen van... God, dat, heb je dat gehoord?
0: Het mooie is, de koffieapparaat bedien ik als enige.
1: Jongen, dat is toch een overdrachtelijke zin?
0: Maar, snap je toch wel? Ik kan wel wat vertellen.
1: Nou,
0: ik kreeg veel mensen...
1: Nou, dan kom maar, luister. Kom op.
0: Ik kreeg van veel mensen te horen dat ze de uitzending op de camping erg leuk vonden.
1: Ja.
0: De eigenaar vond het wel grappig om te zien hoe dat allemaal opgebouwd werd.
1: Ja, ik heb heel vaak voorbij zien komen. Ja, klopt.
0: Ja. Maar ik kwam niet...
2: Hij was wel geïnteresseerd, maar hij wilde niet geïnterviewd worden.
0: Nee, dat komt omdat de microfoon halverwege ophield.
2: Ja.
0: Maar verder...
1: Hij kan toch bij de microfoon komen?
0: Hij heeft beloofd bij de volgende uitzending, dan komt hij even erbij.
1: Okay. Zo.
2: Nou, leuk.
0: Dus dat gaan we... In ieder geval, dat ga ik sowieso nog even regelen, want dat moeten we even goed overleggen.
1: Misschien neemt hij ook weer zo'n kippenrunner mee. Van Mexicano.
0: Ja.
2: Mexicano.
0: Mexicano. Of een soes.
1: Ja, lekker oranje soes. Dat was wel lekker, ja. Dat was goed geregeld.
0: Je bent er zelfs oranje van uitgeslagen vandaag.
1: En nog steeds, ja. Het is echt buitensporig oranje geworden.
0: Ja. Maar camping, ja. We hebben een bult kinderen die hebben gezwommen. Nou, een mooie zwembad.
1: Jij staat nieuws?
0: Ja, dat is nieuws. Okay. Ik moest nieuws vertellen. Daar waren bultkinderen, die hebben gezwommen.
1: Ga door, ga door. Er hebben kinderen gezwommen, ja. Er zijn nog een paar onder water vandaag, of...
0: Er was er één... dat mag ik niet zeggen.
1: Zat er nog een rat in de afvoer vast of zo?
0: Nee, één vrouwtje, die snapte niet hoe de QR-codescanner werkte.
1: Ja, dat is ook... Ja, je kan zo'n oude vrouw dat de oude aan doen.
0: Oud.
1: Je heeft eigenlijk alle moeite om haar badpak aan te trekken. En dan zat ze weer voor zo'n hek waar zo'n QR-code... Ja, mensen vinden toch niks van...

0: Vandaag de vrolijkste dag, denk ik. Er werden grappen gemaakt over tentstokken en tenten. Ja, dan zit je dan tussen met je kopje koffie en een koekje en dan hoor je dat soort dingen.
1: Ik heb trouwens weer een berichtje binnengekregen via de telefoon.
0: Het gaat zeer slecht, ja, dat weet ik.
1: Laaiend enthousiast.
0: Ja, fijn dat ze
2: laaiend enthousiast
0: zijn.
2: Laaiend enthousiast nog wel.
0: Ja.
2: Gelukkig is het laaiend en niet loeiend.
0: Loeiend enthousiast.
1: Ja, ja. Even kijken. Het bloedt een beetje dood nu, programma. Kijk naar de WhatsApp. Wat hebben we nog meer? Nou, even lezen. Oh ja.
0: Dit gaat echt weer goed, ja.
1: Nee, dat, ja, goed. Nou ja, goed. Je kan niet zo goed. We hebben zo meteen de aankondiging van het nieuws, hè. Om 5:10. Dan wordt het nieuws aangekondigd. Nou, jij kan niet zo goed het programma aan laten staan. Het is dezelfde narigheid namelijk als het nieuws zelf. Het nieuws is ook droevig. En je hoort alleen maar nare dingen. Ja. Net zoals dit programma.
0: En later komt de spijt. Ik had

0: Ja, voor de mensen die verhalen leuk vinden, boekjes lezen en dat soort dingen, die dan wel ergens naar luisteren en kijken. En dan lezen ze misschien een keer een krantje en zien ze even iemand over hoe hun dodenherdenking was of hun bevrijdingsdag was. En dan denk je wel eens, nou, als je die mensen dan luistert, dan denk je, nou, wat slaat dit nou op? Nou ja, Roy heeft ook altijd zulke verhalen die nergens overgaan.
1: Inderdaad, en het is een vaste rubriek geworden.
0: Ja, is dat nog steeds?
1: Ja, volgens luisteraarsonderzoeken is dit een van de hoogtepunten van het programma.
0: Ik vond altijd de laatste moment van het uitzending.
1: Eén van de hoogtepunten zijn. Luisteren, Jordi. Maar dit keer gaat het over een kameraad van mij, Hessel Frommelkus. En dat is een fervent hardloper. En die heeft met de Bevrijdingsdag meegedaan aan een hardloopwedstrijd in, wat was het, Kesteren? En hij zegt, dat was, wat ik daar meegemaakt heb, was zo echt. Het was, nou, ik zeg, wat dan? Nou, hij barstte los. Hij zegt, het was daar warm, jongen. Het was een traject van 30 kilometer. Het was warm.
0: Nou.
1: Het was 30 graden. Het was snikheet. Onderweg door een bosgedeelte. Nou, je snakt naar adem, weet je wel, als je daar loopt. Ja. Dus, maar er waren ook allemaal van die dikke, ja, we noemen dat burg van die bremen. Van die dikke bromvliegen. Van die bromvliegen. En dat hij de hap in de lucht vloog, ook iedere keer zo'n bromvlieg in zijn strot. Dus echt van schrapen eens een keer om die beesten eruit te krijgen. Nou, het was ook het trek waar ze paarden, lieten lopen. Want hij was drie keer in de paardenstrand gestapt. Ik denk, nou, dat is mijn bevrijdingsloopje wel, hè?
2: Nou.
1: Op de punten, was een trek van 30 kilometer. Op de punten waar even water wat bij kon tappen. Een beetje hydraterend, zoals ze dat tegenwoordig noemen.
0: Ja.
1: Waar het waterpunt zou zijn, daar was geen water. Dus met een droge strot toch maar weer het parcours vervolgen. En tenslotte, nadat de race afgelopen was, ging hij weer terug naar de plek waar het allemaal startte, waar hij zijn kleding had hangen in een hokje. Er waren ook nog zijn spullen gestolen, portemonnee was gestolen en zijn telefoon was ook weg.
0: Ja.
1: En toen keek ik me aan zo van, dat was echt, dat was zo bijzonder. Waarom doe jij volgende keer niet mee? Zegt hij tegen mij. Ik zeg, heb je nou helemaal niet naar je eigen verhaal geluisterd of zo? Hoe bedoelt je van, het was zo gaaf en het was zo leuk en jij moet de volgende keer ook meedoen? Ik vat het even kort samen. Warm 30 graden, bromvliegen, paardenstrom, geen water en bij terugkomst spullen gestolen. Waarom doe jij de volgende keer ook niet mee? Want het was zo gaaf. Ik denk, ja, bij mij gaat nu licht uit. Maar goed, dat was mijn vriend Hessel Frommelkus.
0: Ach, nou.
2: Frommelkus nog wel. Frommelkus.
0: Ja, ik vind eigenlijk een verhaal die echt weer nergens over gaat, hè?
1: Ja, de rubriek doet zijn naam eer al.
0: Ja. Ik vind eigenlijk dat we eens binnenkort maar eens even moeten bekijken of we dit rubriek niet in een ander jasje kunnen steken. Dat we gewoon reclames die nergens over gaan.
1: Reclames die nergens over
0: gaan? We hebben een keer muziek gehad die nergens over ging.
1: Met teksten die nergens over gingen. Bijvoorbeeld, zij lacht en zwaar gewond, een glimlach op de mond.
0: Ja, zo.
1: Dat. Ja, ik denk, dan moet je wel een ijzeren gevoel voor humor hebben.
0: Ja. Dat, ja. Nou ja, body. Nee. Ja, dat. Maar Treintje Oosterhuis, die zingt blijkbaar nog.
1: Oh ja, Treintje Oosterhuis. Wat zong die ook alweer? Dat is alweer een tijdje
0: iets met
1: terug,
0: een Mijn Hart of zo.
2: Oh, ik dacht, het is heen.
1: Is dit?
0: Nou, dit is Treintje Oosterhuis.
1: Oh,
0: niet haar vader was trouwens dominee.
1: Ja, dat was echt een hele goede dominee.
0: Ja.
1: Tjeert heet hij die man.
0: Tjeert?
1: Tjeert.
0: Ja. Heb je hem wel eens als dominee gehad?
1: Nee, ja. Hij was van, geloof ik, dat hij ook bij het huwelijk aanwezig was, geloof ik.
0: Ja.

0: Ah, is het nou alweer voorbij?
1: Nou, kennelijk wel.
0: Ik vind het nou erg jammer.
1: Dat is toch echt die ballen.
0: Het is ons helaas niet gelukt om Teersa te spreken. Misschien dat ze zo meteen toevallig tijdens de mopjes belt.
2: Nou, Teersa die vroeg wel of haar die konden liken en konden abonneren en subscriben. Omdat kwam ze hoog in de lijst van de televisiering of zo.
0: Ja, televisiering.
1: Ja, ja.
2: Televisiering, dat is
0: voor
2: een hele...
0: online afdeling.
2: Zeg maar. Oh, dat is toch een hele hoge prijs, de televisiering.
0: Dat is het ook. Ja.
2: Nou, dat wordt dus niet gestemd op.
0: Nee, Teersa, nu nog niet.
2: Dat kan ze dan wel vergeten.
0: Nou, zeg. Ja. In ieder geval, misschien dan wel laat, want ze is natuurlijk touringchauffeur. Dus
2: nee,
0: ze heeft allemaal druk in
2: zat
0: groepen
2: jou
0: en
2: beloofd.
0: Dingen. Ja, nee, ik zei mij niet beloofd, maar ze stuurde. Wij ben vergeten dat er een tijdsverschil zat van een uur. Ja, want ze zou om 8 uur Nederlandse tijd eten.
2: Ja? Nou. Ja, je praatje schoppen, je
1: dus
2: verhaal deugt niet.
0: Maar oké, in ieder geval aan mijn rechterhand Jan Hendrik, bedankt.
1: Jordi, jij ook weer bedankt.
0: Alsjeblieft. En natuurlijk Roy zometeen nog zijn eigen rubriek, de moppen.
2: Nee, we hebben nog de toprubriek zometeen. Waar alle luisteraars op zitten te wachten.
0: Ik weet niet of het top wordt.
2: Ah, er zijn weer een aantal leuke mopjes en raadseltjes ingestuurd hoor.
0: Ja, de duiven zijn weer op de dam.
1: Alle duiven op de dam.
2: Ik heb een hele leuke raadsel voor Jan Hendrik.
1: Die is en dat is?
2: Ingezonden door Harry Druijf. Een zendamateur... Die heel vaak moet.
1: Die heel vaak moet.
2: Heel vaak moet. Een zendamateur die heel vaak moet.
1: Geen idee.
2: Een 27 wc'er.
1: Ha.
2: Waar zijn de lachsalvo's, Jordi?
0: Ja, dat ding
2: is
0: niet.
2: Je zit al 2 uur te wachten op de moppen en de grappen en de raadseltjes. En dan is zover en staat de lach.
0: Ik
2: lach,
0: wacht nooit.
2: Nee, je kan toch die lachen, dat zit toch in dat apparaat, in die soundmix, die soundbar.
0: Ja, die moeten we wel hebben.
1: Die is er niet.
0: Die is er niet.
2: Nou, dan lach je zelf maar eventjes. Deze is ingezonden door Albert Mol. Ik ben er zelf ook weer. Ik heb nog een mop over Belgen.
1: Belgen?
2: Nee, ja, over Belgen. Dat is toch zo passé, Albert. Oh, nou, maar dit is echt een hele leuke, hoor. Hier komt ie, hoor. Heb je nog tijd? Of telt je weer af?
1: Ja.
2: Waarom is de Belgische marine niet uitgevaren tijdens de Tweede Wereldoorlog?
1: Nou.
0: We zagen het schip zinken.
2: Er stond geen wind. Ja, enig, hè? Ja, ik vind het echt helemaal gek. Nou, mensen, nu ga ik echt weg. Ja, dag Albert. Vergeet niet de deur echt je dicht te trekken. Poef. Goed zo.
0: Ja.
2: Ingezonden dan door Teun Soeboer. Die haalde van de week bij de bakker een brood. En hij wilde het uit de schap pakken. Dus hij het brood tegen hem. Blijf met je poten van me af.
0: Ja.
2: Hij zegt, wat is dit dan? Hij zegt tegen de bakker, hoe kan dat brood nou praten? Nou, zegt de bakker, het is gebakken met voicemail.
0: Die is wel heel flauw.
1: Voicemail.
2: Ja.
0: Die is wel heel flauw.
2: Ja, dan moet je er een beetje
0: zout bij
2: bloem bij doen. Dan wordt die flauwer.
0: Oh ja, nee, maar dat is bloembeur.
2: Ingezonden door Bertus Tussendeur. Oh ja, we hadden net over die bevrijdingsdag. Het is maar 1 keer in 5 jaar zijn we dus vrij nu op bevrijdingsdag.
0: Ja.
2: Maar ambtenaren zijn gewoon elk jaar vrij. Wat is het toppunt van werkeloosheid?
0: Nou.
2: Een ambtenaar in de WW.
1: Oké. Een ambtenaar in de WW.
0: Ja.
2: Dan tenslotte.
0: Ja.
2: Ik kan niet lezen.
0: Ja, moet je even je bril opzetten.
2: Oh ja, die is leuk. Stef Boterbakker heeft deze ingestuurd. Dit is een woordgrap. Het zit buiten en het speelt viool.
0: Nou.
2: Een uitstrijkje.
1: Een uitstrijkje.
2: Ja, ze buiten en speelt viool.
0: Ja.
2: Een uitstrijkje. Hoe komen ze erop, hè? Nou, hè?
1: Hoe kom je er vanaf?
0: Ja.
2: Nou ja, door het programma af te sluiten. We hebben nog 8 minuten, Jordi.
0: We hebben nog 2 minuten.
2: Nee, ik heb hier... Het is 8 voor 10.
0: Maar we hebben nog 2 minuten en dan begint de muziek weer.
2: Oh, nou ja. Praat het nog even vol dan die 2 minuten.
0: Nou, mensen. Volgende week, dan zijn we er waarschijnlijk weer...
1: Als alles goed gaat wel.
0: Ik heb normaal is jou ook altijd met de agenda. Dan pakt hij even de agenda erbij en dan zit hij scrollen.
2: Ja, dan zegt hij, pak even de agenda erbij. Volgende week ben ik er niet. Die week erop ben ik er ook niet.
0: En die week daarop waarschijnlijk ook niet.
2: Nee, waarschijnlijk ook niet. Nee. Nou, maar goede nieuws is, na de zomer dan ben ik er weer.
1: Tijd voor de zomers, toch?
0: Ja. Nou al.
1: Ja.
0: Dat is wel heel vroeg. Nou, jij mag best een zomerstop houden.
1: Ja? Ja, van mij ben ik wel. Zo negatief dan?
0: Nee, maar ja, als jij een zomerstop wil, mag je van mij een zomerstop nemen. Het is toch allemaal vrijwillig hier?
1: Ja.
0: We zitten hier maar vrijwillig.
2: Ja, we hebben wel een producer nodig natuurlijk, hè, die even de playlisten in elkaar
0: plant. Ja, dat sowieso.
2: Meester, dat doe jij toch, Jan Hendrik? Of,
1: ja, onder andere. Maar ja,
0: hij is ook de schoonmaakster hier.
2: Schoonmaakster?
1: Ik ben die schoonmaker. Ik ben klusjes. Hier klusjesman. Ja. Ik ben hier, hoe moet ik het zeggen, inderdaad producer zogenaamd. Ja.
0: Zogenaamd?
2: Nou, zo heet dat.
1: Op de achtergrond doe ik het ook wel een klein beetje mee. Ja. Aan de andere kant ben ik ook nog presentator.
0: Oh, ben je ook nog presentator? Wat doe je nog meer? Dat is wel grappig.
2: Wel een dwingende
1: De
2: hier
1: boodschap, man. Dus ik zorg dat hier altijd drinken aanwezig is.
0: Nou, oftewel, we kunnen niet zonder Jan Hendrik, want anders moeten we al die taken op ons nemen.
1: Ja, en zo heeft iedereen zijn ding hier wel.
0: Ja. Nou, ik kom hier gewoon en ik zie wel wat er gebeurt.
1: Oké.
2: Okay. Oh ja, dat merk ik. De voorbereiding is... Ik mis mijn sound... Hoe heet dat apparaat nou, waar al die geluidjes...
0: Sampler,
2: ja.
0: Sampler. Nou, de sampler die heeft Jouke waarschijnlijk. Want dat ding is ook volgens mij van Jouke, dus...
1: Ja, dat klopt.
0: Dus daarom.
1: Is ook van Jouke.
2: Elke zichzelf respecterende... Ja. Studio, die heeft toch zo'n wat sounds in.
0: Ja, maar Jouke wil steeds een beetje meer.
1: Dat apparaat, dat is heel zeldzaam te verkrijgen.
0: Ja, dat is best een lastig apparaat.
1: En nieuw zijn ze niet te betalen.
0: Nee.
1: Dus je moet echt puur eBay en al dat soort dingen in de gaten houden. Wil je zoiets kunnen krijgen?
0: Ja. Jouke wil altijd steeds een beetje meer. Kijk maar naar zijn spullen en zijn kasten en alles. Dus Janne zingt daar wel van. Ja.

0: is het nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende van de Hondius aangekomen. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8:00 vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
2: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
1: Ze vroeg 500 of 750 euro voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de 2 wedstrijden speelt tegen Willem II of RKC Waalwijk in de halve finale van de competitie om een plek in de Eredivisie. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar.

handen om. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg

neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven

kaplaan is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk.

0: Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Eerder werd er ook al tegen gedemonstreerd. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar ook nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op de hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: Lekkere muziek op Rick FM.
1: Nou ben ik het zat. Nu ga ik er werk van maken.
2: Met Henk.
1: Hallo Henk, je spreekt met Siep van der Kast.
2: Van der Kast? Nooit van gehoord.
1: Henk, je wilt niet geloven wat mij allemaal is overkomen de laatste tijd. Ik heb een rechtszaak verloren. En iedere avond worden er cavia's bij me in de brievenbus gestopt. En dan die berichtjes die ze op mijn mobiele telefoon door sms'en. Het is verschrikkelijk.
2: Nou.
1: En de Elfstedentocht gaat ook al definitief niet door. Zegt Piet Paulusma tenminste.
2: Dat moet haar toch weten?
1: Terwijl het toch zo goed gaat met Friesland. Heerenveen, Twaris, noem maar op. Wist je trouwens dat de grijze ruiskluiven sinds jaren weer gesignaleerd...

0: Ik wou je wat vragen. Kan dat nou allemaal maar zo? Dat iedereen je overal van beschuldigt en dat ze dan dingen over je gaan zeggen die helemaal niet waar zijn.
1: Ja hoor, dat kan.
0: Stel dat u een liedje componeert en iemand anders gaat er dan opeens een heel ander verhaaltje op maken. Dat kan toch zomaar net?
1: Hoezo? Nee, je moet zelf wat gaan verzinnen. Ben je dan waars, Gochem?
0: Wat zegt u? Ik spreek toch met Henk?
1: Ja, zeker. Nou.
0: En je kan deze dagen niemand meer vertrouwen, Henk.
1: Ja.
0: Wat denk je? Sta ik van de week hoedje te wappen in Bellicum?
1: Ja.
0: Valt mijn tutje hobber in het water?
1: Ja.
0: Nou, je kan krek niet truwen in de stenstoot.
1: Nee, dat is me dadelijk.
0: Dus ik kom daarna het water uit, word ik bijna door een tractor aangereden.
1: Ja.
0: Nou, je krijgt er biebinst
1: in. Een groot hek eromheen, dat is het beste.
0: Weet u? Ik ben een hele grote fan van jou. Ik lees al je verhalen.
1: Dat is hartstikke waar voor je.
0: En nou dacht ik zo, is dit nou niet een leuk stukje voor in de krant?
1: Wat?
0: Ik spreek toch met Henk van der Meijden?
1: Nee, met Stubben. Henk Stubben.
0: Oh shit, dat kan er ook nog wel bij. Een verkeerd nummer.
2: Leven gaat niet over rozen.
1: Zo! Met Tiki van der Meijden even bellen. Hier, hey, ik heb weer wat voor je. Ik krijg dit uit zeer betrouwbare bron doorgespeeld.
3: Oh,

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het hantavirus is uitgebroken is stabiel, dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw is verwant aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. De hulpverleners die zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. En sinds het staakt het vuren vorige maand inging, zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zegen van vorige week. Dembele schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog, vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werk.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdig staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei, de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen in Brabant krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werd er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. En de verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer nog droog vannacht, koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag begint het eerst vrij zonnig te worden. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Oekraïne heeft geen vertrouwen in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd voor 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Gisteren vielen bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Daarom is er volgens Zelensky geen sprake meer van een staakt het vuren. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisteren al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen